0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jonas Zeubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer.
3: De Haarlemmermeer.
0: Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang.
3: Een uur lang.
0: Deep in the dark.
3: In the dark.
0: Blijf wakker.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark. Blijf wakker.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dennis Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seudering met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten.

0: Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dennis Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

aan iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Lang moet liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, naad nog even naar bed.

0: Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp. Een aantal 85-plussers verdubbeld, druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En La Soudiné op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Jawel, warm welkom bij Meer Wakker op de zondag 3 mei 2026. En is de meivakantie ook bijna afgelopen? Of zit er nog een weekje aan vast? Het ligt er een beetje aan welke school je zit volgens mij. Ja, dat is de ene school die is een week daarvoor, de andere een week erna. En de andere hebben maar gewoon maar 1 week. Want volgens mij is het wettelijk maar 1 week, toch? Ja, als ik me gewoon goed herinner in mijn eigen schooltijd als basisschoolleerling was het maar 1 week. Er was maar 1 week mijn vakantie. En dat was eigenlijk altijd de week van Koninginnedag. Maar ja, nu is het Koningsdag geworden. En dan hebben we 5 mei. En is het wat losser geworden qua invulling daarvan. Kan ook wel eens een keertje 2 weken duren. Nou ja, hè, hopelijk heb je ervan genoten. Het was in ieder geval fantastisch weer. Dat zeker. Morgen is het wel, of nee, overmorgen is het 5 mei, maar geen officiële feestdag. Er zijn genoeg mensen die het ook nog wel eens een keer ervan nemen en er vrij nemen. Maak er wat van, zou ik zo zeggen. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Dat is het recept voor de zondag. Dominique Vie komt eraan en ook Ian Cara, Fame, naar deze Simon Webb. There's No Worries op Meer Radio.

Aaron Cara op Meer Radio en Fame. En daarvoor nog Dominique Fiek. Nieuwe single White Keys en Simon Webb. No Worries uit alweer 2006. De lente van dat jaar. En nu Michael Jackson. Misschien een beetje een vrij onbekende van hem. One Day in Your

Rivlin Lenay op Meer Radio. En Love Me Not. En ook hoorde je nog Calvin Harris, Rihanna. This is what you came for. Michael Jackson, One Day in Your Life. Goedemorgen. Meer wakker voor de zondag 3 mei. Met zometeen het nieuwsoverzicht. Om te kijken wat er allemaal gebeurt binnen de ringvaart. En ook Ilse de Lang is onderweg. Miracle. Maar eerst deze Nederlandse klassieker. André Hazes, Kleine Jongen.

0: op meer radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar meer radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Yes, iedere Europeaan steekt hem met kop en schouders bovenuit. En zeker als je een Nederlander bent. Want wij Nederlanders zijn gemiddeld genomen het langst ter wereld. Ja, dus als je dan naar Japan gaat, dan val je zeker wel op. Big in Japan, Alphaville, Don McLean hoorde je daarvoor nog, American Pie. Dit is Meer Wakker met Maroon 5.

Ah, ik ben hem altijd kwijt. Altijd ben ik een kwijt, die man van mij. Rain and Where Is My Husband. En daarvoor hoorde je nog Maroon 5 Maps. Meer wakker zometeen na 9 uur, meer muziek. En nu eerst naar de jaren 80 voor Cars en Drive.

0: professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Santana op Meer Radio. En Hold On.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ja, niet alleen maar een bakkie koffie, maar ook wat gitaarmuziek erbij. Het is altijd prettig, hè, die gitaarsolo's van Carlos Santana. Vrienden, warm welkom in nummer 2. Meer Wakker op de zondag 3 mei 2026. Zit er bijna op, niet waar? Ja, morgen is de meivakantie al voorbij. Tenminste, voor veel mensen wel. Ik bedoel, zijn er wel wat basisscholen of middelbare scholen die er een weekje aan vastplakken? Of juist ervoor? Dat is maar net hoe je het zelf indeelt. Anders heb je misschien nog morgen geluk. Of juist pech gehad, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je zoiets hebt van, nou ja, ik had liever gehad dat die kinderen naar school waren gegaan. Dan zit ik er nu niet meer op gezadeld. Moet ik er wat bedenken om weer er een enige, ja, oppassen, naschoolsopvang... Iets, ja, het zal wel fijn zijn als het in ieder geval wel geregeld is, inderdaad. En niet dat je er morgenochtend pas achter komt als je de kinderen naar school brengt. Van, oh, hij is dicht. Oh jee, en nu? Ja, ik moet wel naar mijn werk. Ja, ja, het is dan weer zo'n week dat er dus in ieder geval niet de bevrijdingsdag een officiële feestdag is. Over het algemeen is dat maar eens in de 5 jaar. En dat is dus niet nu. Nee, dat was vorig jaar wel. En daarvoor in 2020, dus de eerstvolgende keer dat het weer gaat gebeuren is 2030. Ja. Dan zitten we helemaal ver van de Tweede Wereldoorlog vandaan. Nog even, en er valt niks meer te herinneren. Zijn al zijn herinneringen verdwenen, ja. Maar ja, gelukkig is het niet verboden om in iets anders te denken tijdens de 2 minuten stilte, toch? Nee, er is geen gedachtepolitie. Je kan aan alles denken. Dus als jij, ja, andere doden wil herdenken, dan is er niemand die je tegenhoudt. Helemaal niemand. Wat gaan we nog doen in de show? Nou, veel muziek draaien. Hero komt eraan, Toen ik jou zag, en Bruno Mars. Naar Nicki Minaj en Arena.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

Anthony Kamerling als hero. Toen ik jou zag op meer radio uit All-Stars film. Jaren 90 is dit geweest. En het is misschien wel interessant. Anthony Kamerling is natuurlijk jammerlijk jong overleden. Maar de rest van al die acteurs, ja, die doen nog steeds hun werk. En dan is het heel interessant om dan eens een keertje even zo'n oude All-Stars erbij te pakken. En te zien hoe die mensen toch ouder geworden zijn met z'n allen. Oh jeetje, wat was Thomas Agda toen jong? Of oh jeetje, Mina, zegt die Peter Paul Muller. En oh man. Oh, Danny de Munk. Ja, je hebt er allemaal nog meer gehad in die film. Dat was best een aardige cast. Als je hem er weer bij pakt, denk je van ja. Ja, het is inderdaad een grote legende inmiddels geworden, deze film. Legendarisch. Dit is Meer Wakker. Met zometeen muziek van Stevie Wonder. Superstitious komt eraan. En eerst terug naar de Zero's voor

0: Oeh, nat, nat, nat. Oftewel, wet, wet, wet. In dit geval Angel Eyes. Daarvoor nog Stevie Wonder, Superstitious. En dit is meer wakker. Zondagmorgen, muziek onderweg van Zayn en Sia. Dusk Till Dawn en Nirvana komt eraan. Eerst het meer nieuwsoverzicht.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug, en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Zane en Sia en Dusk Till Dawn op Meer Radio. Op een of andere manier is deze Australische zangeres heel erg gewild voor allerlei dance tracks. En het vaste duo met David Guetta natuurlijk. Hè. Een duo met hitgarantie. Thomas Gray zometeen Rumours na Nirvana, Come As You Are.

Thomas Gray en Rumors op meer radio. En ook hoorde je Nirvana, Come As You Are. Dit is Meer Wakker. Onderweg Skinny Love, Birdie en ook Fleetwood Mac, Don't Stop. Maar eerst even terug naar de warme zomer van 2004. Niet de zomerhit van het jaar, maar wel hoge ogen voor Bluff en Counting Crows. Holiday in

Oeh, was ze populair begin jaren 10. Skinny Love, Birdie op meer radio. Maar toen was ook nog een heel jong meisje, hoor. Dat is echt dat je denkt, jeetje mina, wat een jong meisje met een stem. Jongens, jongens, jongens, jongens. Inmiddels is het een oud meisje geworden met nog steeds een mooie stem, hoor. Ze maakt nog steeds muziek, maar zo populair als toen is het niet meer. Daarvoor...

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen.

0: volksgezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Event Center. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Meer compleet.

0: Mexico. Mexico. Les Humphrey Singers op meer radio deze zondagmorgen. Vandaag de 3 mei 2026. Een bijzondere dag vandaag. Trouwens, vandaag is het internationale dag van de persvrijheid.
1: Oh. Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Staat hier. Goedemorgen, welkom. Dit is de meer radio op deze zondagmorgen. We kunnen ontvangen vandaag hele mooie muziek. Van heel lang geleden natuurlijk. En ook muziek uit het heden. En ontvangen ook een leuke prijs. Je kunt kans maken om te winnen vandaag deze uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je lekker bowlen met 5 vrienden of vriendinnen. Wat moet je doen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En als jij weet wat ik omschrijf, kun je dat bowlen winnen. Ja, een uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd erbij van, even kijken hoor. Wie geven weg? Nou, welke cd dan? Daniel Lohus. Thuisstuk hoor. Ik vraag even Tom van Dalen zo meteen. Je weet, wat zeg jij, Wim?
2: Hoe? Lohus. Het is een Drent. Hij komt in Drenthe.
0: Is het Drent?
2: Ja, is in Drenthe.
0: Wat is hier dan?
2: Ja, zing jongen. Dat gaat niet
0: goed. Goed, nee, kortom, leuke prijzen. Speel nog mee en ik zend al aanwijzingen zometeen je kant op. En dan kun je dus meespelen met een spelletje Teleding. En kans maken op het uurtje bowlen of 6 personen. En het laatste lokale nieuws komt even bij. Wat is er gebeurd in de gemeente Haarlemmeer de afgelopen uren? Ja, veel bekeuring uitgedeeld trouwens. Daar ik het even over hebben. Ja. Dr. Love gaan we draaien. Bij meer radio.

0: He can cure my every pain. He can make me well again. Doctor Love.
1: Nou, dat is mooi, zo was het. Dr. Love, Ton, ja. Ja, lekker is dat.
2: First choice, hè?
1: Ja, mooie muziek.
2: En meiden bent uit de jaren 70, hè?
1: Ja, echt waar?
2: Ja, zeker
1: weten. Weet je jouw muziek of...
2: Nou, nee hoor.
1: Oh.
2: En Duke komt uit de jaren 90.
1: Ja, die gaan we nu natuurlijk draaien. En okay. Mooie prijzen gaan weggeven, Ton.
2: Wie?
1: Gaan mooie prijzen weggeven.
2: Ja, mooie prijzen weggeven. Ja, onder meer een cd van, hoe heet je ook alweer vandaag? Daniel Lohuus. Uit Drenthe.
1: Wim zei het ook al. Drenthe.
2: Ja, Lohuus had een leuk. Maar de aanwijzing mag jij geven.
1: Ga ik het even doen.
2: Doei.
1: Hoi, Ton. Daar stond een collega Ton. Die zat waars bij de deur. Meer radio. 12:10. Daar hebben we Duke. So in love with you. En de aanwijzingen die komen er zomaar aan. Dus speel ik ermee. Voor een uurtje.

0: Leuk hoor, hè? So in love with you. En daarop zondagmorgen. Waar je mooie prijzen kunt winnen, kunt kansen maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor zes personen. Dan kun je lekker meedoen als je, denk ik, dat uurtje bowlen winnen. Ik zend drie aanwijzingen naar je toe en dan moet jij raden welk voorwaarde ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor gebruiksvoorwerp? Ja, wat zou dat kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan. Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 20 meter, over meter.
1: Aanwijzing 3.
0: Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf erop. Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf weer op. Is aanwijzing nummer 3. Wat zou het kunnen zijn? Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat zou het nou kunnen zijn?
2: Nou, ik ga even met mijn hand heen en weer. Weet je wat dit is? Zo van boven naar beneden ga ik met mijn hand.
0: Ja, een bewegende hand. Ja.
2: Nee, ongeveer een meter.
0: Oh!
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan.
2: Oh.
0: Van die bouwvakker of een klusjesman?
2: Nee. Tuurlijk, ik hou me bezig.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter of 8 meter. Ja, er zijn verschillende afstanden. Leuke afstanden ook. Ja. Je kan ze niet lopen, daar zijn ze te kort voor.
2: Ja, ik begrijp het niet, want je hebt ook de 220 meter, maar dat was de vroegere vakantie in Noordzee.
1: Aanwijzing 3.
2: Heeft daarmee te maken? Nee.
0: Nee, helemaal niet.
2: Okay.
0: Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf weer op. Als je geluk hebt tenminste.
2: Aha.
0: Wat is dit? Wat voor gebruiks... Dit is echt een typisch gebruiksvoorwerp is dit. Ja, als je het weet, dan moet je ons even een e-mail sturen.
2: Jazeker, de oplossing stuur je naar gewoon studio@meerradio.nl.
0: Ja, met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Ik ga eens even diep adem. Wim, haal eens even diep adem.
2: Ik heb astma.

0: Ja, wat dan, wat dan? Ja, ja. Lisa Stansfield, If I Could Change, bij Meer Radio. Zondagmorgen, vandaag een bijzondere dag. Vandaag is het 3 mei. Een hele bijzondere dag. We hebben een jarige onder ons, Wim.
1: Oh ja?
0: Niet Wim, maar Wim, niet jij.
1: Nee,
0: Wim,
1: ik wou zeggen. Ik nog niet, hoor.
0: Ken je die film nog? Ken je de film Grease nog?
1: Ja, voor mijn leeftijdgenoten zeer zeker wel een gekende film.
0: Met Olivia Newton-John, helaas overleden, John Travolta en ook nog Frankie Valli.
1: Die heeft inderdaad een goede solo ingezongen en is daardoor goed doorgebroken.
0: En die heeft vandaag een hele leuke dag, want hij is vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd.
0: Hij is vandaag jarig en hij wordt vandaag 92 jaar oud, wordt hij.
1: Veel ouder als ik.
0: Ja, inderdaad. En voor de mensen die denken van, wie was dat dan? Hè? Frankie Valli? Wie was dat? Nou, luister maar. Komt-ie aan.
1: Helemaal.

Er allemaal camera's omheen. Het is wel radio. Maar het is radio kijken, zullen we zeggen. Goed, het is 10:55 deze zondagmorgen. Speel nog even mee. De aanwijzingen komen er zo van de einde. Voor het spelletje Teleding. Om te raden welk voorwerp wij hem schrijven in het spelletje Teleding. Op naar het nieuws. 10:30 nieuws. Zit je klaar, meid? Ja? Nou, ben benieuwd. Kees Rijbivida, de Kips and Brothers. Hier op Meer Radio.

0: op meer radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp en aantal 85-plussers verdubbeld, druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Ja, dat is wel een crazy ding, hè. Dat liefde is een beetje... Liefde is een beetje crazy, little thing. Nou ja, het gaat goed of het gaat niet goed. Ben je heel erg verliefd? Misschien ben je al hartstikke met een gebroken hartje rondloopt en zo. Heb je wel eens een gebroken hart gehad, Wim, of niet?
1: Ah ja, natuurlijk. Toen ik jong was, dat was de grootste tegenvaller die je in je leven mee kan maken.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog steeds verliefd.
0: Ja? Ja. Oh, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Hoe heet ze?
1: Jenny.
0: Oh, Jenny. Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja, dat wil ik graag met je delen.
0: Ja, ja. Ja, ik hoor het, ja.
1: Met iedereen.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort crazy little love liefde, zeg maar.
1: Nou, het is meer dan crazy. Dus al 22 jaar, bijna 22 jaar gehuwd. Dus.
0: Hoe niet vaak ben, hè? 22 jaar. Mensen gaan vaak uit elkaar tegen.
1: Nou ja, elk jaar vieren we het dus.
0: Ja, dan hoor je het wel van meer. Hey, even wat anders. De afgelopen dagen, de politie heeft snelheidscontroles gehouden in Hoofddorp, Zwanenburg en Nieuw-Vennep. In totaal werden er bij 44 bekeuringen uitgedeeld. De ochtend begon op de Johan Enschedelaan in Hoofddorp, waar tussen 7:45 en 8:45 werd gecontroleerd. Op deze 50 kilometer weg bleek een aanzienlijk aantal bestuurders zich niet aan de regels te houden.
1: Foei.
0: Ja, erg hè?
1: Nou.
0: De hoogstgemeten snelheid waar je 50 mocht is 92 kilometer per uur. Als je gaat over een drempeltje inrijden, denk ik.
1: Helemaal haast.
0: Ja. Hey, naast de tijd viel ook dat mensen niet de basisregels niet helemaal goed kenden. Want er werden ook mensen aangehouden zonder autogordel om, zeg maar. Ik kan het tegenwoordig nog. Er gaat toch een piepje af als je autogordel.
1: Ja, dan word je knettergek van dat. Ja. Als je dat hoort knijteren, dat ding.
0: Oh, misschien is het juist leuk. Die kikt daar een beetje op. Oh, leuk, dat piepen is leuk.
1: Goeie beat.
0: Ja, goeie beat. Piep, piep, piep, piep, piep. Nou, toch een goede beat. Level 42 op Radio met Hot Water.

0: Ze scoorde hits aan lopende band. En dit was een van die hits. Running the Family, It's Over. Heb jij er gewoon It's Over, Running the Family?
1: Er zijn zoveel mensen geweest van Level 42. Ja. Dat was echt een sensatie in de 80e jaren.
0: Dat vraag ik me af, hoe gaat het nou met die mensen gaan? Zeg nou, weet je nou bij de supermarkt, achter de kassa of zo? Of,
1: nou ja, ik denk dat ze van hun inkomen niet meer hoeven te werken. Want ik weet dat die bassist woont op het eiland White en die is lekker aan het rentenieren.
0: Oh.
1: En doet leuke dingen trouwens voor de gemeenschap.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Doe ik ook. Maak radio.
1: Dat bedoel ik.
0: En trouwens, je kunt kans maken om te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Pak het even bij de...
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ik stond er een beetje, was een beetje laat geworden gisteravond.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Even kijken, de aanwijzingen. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp?
1: Ik ben benieuwd, vertel.
0: Ja, wat kan het zijn?
2: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor bij een bouwvakker of een klusjesman, want ik geef de lengte aan. Van de bouwvakker?
1: Ja.
0: Hoe lang is een bouwvakker?
1: Ja, dat doet me denken aan de vraag, hoe lang is een Chinees?
2: Ja. Aanwijzing 2.
0: Chinese bouwvakker. Ik ben in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter en 8 meter. 3 meter, 5 meter, 8 meter zijn de lengtes die je kunt meteren.
1: Zo.
0: Ja. Zo. Ja.
2: Aanwijzing 3.
0: Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf weer op als je geluk hebt. Dat kan zeer doen als het verkeerd gaat, jongen. Heb je wel eens meegemaakt?
1: Ja. Ja.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat
2: aanwijzing
0: is dit?
2: 1.
0: Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan.
2: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter, 8 meter.
2: Aanwijzing 3.
0: Na mij gebruik te hebben, rol ik vanzelf weer op, is aanwijzing 3. Als je denkt, je zit luisteren, denk bij jezelf, ik weet wat het is. Dan moet je
1: even mailen. Naar studio@meerradio.nl. Dus ik herhaal het nog even. Studio@meerradio.nl.
0: Wat zegt die man?
1: Studio@meerradio.nl.
0: Oh, in de mail even je naam en telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat ze kunnen zijn. Het is 10:50. Ik word hier gevolgd door de camera's. De cameraman die staat er weer gelachen. Ja, de camera is op televisie. Ja. Lekker. Met mijn wallen omhoog wegpruiken. we gaan over naar een dame die is ontdekt in het restaurant. Ze liep rond te serveren en op een gegeven moment dacht... Hé, wacht even. Ja, is ontdekt in het restaurant. Ja. En ze is blondie.

0: ondernemertje van er. Ze werd ontdekt een tijd geleden, lang geleden. Ze werd heel lang geleden ontdekt in een strand. Ze was aan het serveren en er kwam een man binnen, was een producer. Die kwam er binnenlopen en die dacht: hé, aardige dame. En ze was een beetje het zingen en toen is ze meegenomen.
1: Ziet er leuk uit.
0: Ook nog. Ja. Nou, het was wel een beetje gestyled volgens mij. Echt blondie gestyled. Bedacht, geregisseerd, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat had in die tijd zo, hè? Ja. Ja. Al die damesgroepen ook moesten allemaal gestyled worden.
0: Ja, Dolly Dots.
1: Luf.
0: Luf.
1: Nou en of. Nou, oh, enorm Luf, gestyled.
0: Ja. Dat kreeg ik wel, ja. We hadden ooit Luf in Hoofddorp, hadden een Luf op een podium. Mm-hmm. En ik zag daar wat eieren vliegen.
1: Dat meen je?
0: Ja. Dus ik dacht, niet uit mijn hand.
1: Nee, dat begrijp ik, maar ik kan me dat niet voorstellen. Want eieren.
0: Ja, ja, eieren, ja.
1: Waren ze slecht aan het playbacken?
0: Ik heb geen idee wat ze doen waren, maar. Je hebt Earth and Fire met Judy Kaagman.
1: Ja.
0: En je hebt uit Amerika Earth, Wind and Fire. En zij zingen over iemand die je aardig vindt in het leven. Een star. Ja. Ben jij toch, Wim? Je hebt onze star?
1: Ik doe met je mee.
0: Daar komt hij. Ja, zometeen Doe Maar in de Bom.

0: Pedro. Gebeurt het, hoor?
1: Nee, ik hoef voorlopig niet ziek te melden.
0: Nee. Ja, ik bedoel, ik lach bij mijn rot. En dat is wel terecht voor vandaag, Wim.
1: Het is de internationale dag van de lach.
0: Vandaag op deze 3 mei. Hoe zit er?
1: Het lach is gezond. En dat beseffen dat de oprichters van de internationale dag van de lach maar al te goed. De dag van de lach, ieder jaar op de eerste zondag in mei, is bedoeld om even een potje te gieren, te brullen en te schuddenbuiken. Lach heeft namelijk veel gezondheidsvoordelen en humor. En plezier verbinden mensen van allerlei culturen aan elkaar. Dit jaar vindt de dag plaats op 3 mei. Het is vandaag 3 mei, dus lachen, gieren, brullen. Dan moet ik helemaal lachen. Naast dit artikel staat, vergeet niet je anti-schimmelcrème.
0: Staat eronder waarschijnlijk. Ik ben even uitgelachen nou.
1: Even serieus, kunnen we lachen.

0: stevig tegen geprotesteerd.
1: En tegenwoordig zijn we ook nog een beetje bang.
0: Ja, het wordt aardig weer opgewekt, die angst.
1: Ja, de bom, ja goed. Ik heb echt een stotterdag vandaag, Wim.
0: Hoe komt dat?
1: Een beetje laat geworden gisteravond.
0: Je moet die woorden in één keer uitspreken. Niet
1: staan. Doe maar. Maar goed, we blijven er gewoon even lachen.
2: Ik lach met dood. Ja. Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn.
1: Nee.
2: Het is ook veel intenser. We genieten ervan.
0: Ik bedoel maar.
1: True Blue. Even iets van natuurlijk Madonna. Ja, bij Beer Radio. Ja.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer compleet. Mama.

0: Bijzondere tekst dit. Rock My Heart heet het. Ik kan me voorstellen. Iets Rock My Heart.
1: Ja, maar niet aangesloten bij de algemene Nederlandse geneesheren.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, dat is zeker niet.
0: Oh shit, ik weet het niet hoor. Het is kerstmuziekje.
1: Ik denk al, je moet het hoofd koel houden. Draait zulke hete muziek.
0: Hey, we gaaneens meteen iets leuks doen. We gaan 1983 naar de Time Bandits.
1: Ja.
0: Wie waren dat ook alweer, Wim?
1: De zanger ken ik goed. Alidus Hedding, die heb ik ooit een keer in een eigen programma gehad. 2 uur met hem zitten praten. Een zeer flamboyante man, een mooie hoed, veren eruit enzovoort. Een klein beetje opgemaakt, maar een kerel, fantastisch. Zingt zo ontzettend mooi. Hij is, vind ik, sterk ondergewaardeerd. Maar...
0: Hoe heet je man ook weer?
1: Alidus Hedding.
0: Oh ja, van de Time Bandits.
1: Ja, van de Time Bandits, hij dus. En juist deze man heeft de laatste tijd weer enorm veel tijd doorgebracht in de studio. Er is weer een nieuw album uitgekomen. En ze hebben weer een hele drukke tour door België en Nederland heen. Een paar dingen mag je

0: wil weten, want 7 mei dan is hij bij de Nacht van de Nederpop in Schouwburg Deventer. Hij gaat naar Stadskanaal en ja, dit vind ik een hele leuke. 30 mei is hij in Bergen op Zoom. Ja, daar heb ik ook een binding mee met die plaats. Maar in ieder geval, ze toeren weer heel erg door Nederland heen en door België. En mochten ze ooit een keer, en dat hoop ik, dat ze dus in een zeepunt komen. Ja, dan zeker een...
1: Dan gaan we dat doen.
0: Want het is... Ja, de man is meegegroeid met zijn tijd, maar zijn kwaliteit van muziek is gewoon zo ontzettend goed.
1: Ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren denken, waar heeft die man het over?
0: Allee, dat is heeft het over. Allee, ja, van de Time Bandits.
1: Wie, wat Time Bandits?
0: Time Bandits. Ja, je reist toch in de tijd met de Time Bandits?
1: Ja, precies, ja. Maar ik weet je wat, we hebben het hier over.
0: We zijn er gespecialiseerd in.
1: Hier hebben we het over. Ja, dit zijn de Time Bandits.
0: Ja. Wel uit de tijd van 1983, hè?

0: Overdreven toch niet, hè? Je hele leven op één iemand wachten. Hoe heb je dating app zo, hè? Ja, 9 over 11 op deze zondagmorgen. Dit is Meer Radio, live vanuit Hoofddorp. En het laatste dag van de vakantie volgens mij voor de... burgemeester Schuurmans geeft een pand aan de Kromme Lindebaan in de Krukjes gesloten. Het pand bestaat uit een woning en een loods. Beide zijn gesloten. In het pand zijn onder andere verdovende middelen aangevonden. De burgemeester zei in het volgende daarbij: ik kan niet anders dan deze maatregelen nemen. Ik sta niet hoe de criminaliteit wordt gehouden binnen de gemeente. En vooral de veiligheid van bewoners en ondernemers staat er voorop. Bij het pand en de Krukjes zijn onder andere op woensdag en donderdag... tijdens een beveiligingsalarm aangetroffen, drugs. En natuurlijk 3 personen zijn aangehouden daar op dat moment. Zodat dat gebeurd is in onze gemeente in Haarlemmermeer deze zondagmorgen die aan je over worden gebracht via Meer Radio om 10:50. We gaan over naar een love duo. Een love duo, ja. 2 mensen die samen zingen en heel beroemd zijn. Dat zijn wij niet hoor, Wim. Ook in de jaren 80 een beetje. Zij heet Aretha Franklin. En hij heet George Michael. Je valt op mannen, toch?
1: Nou,
0: maar goed, ze zingen wel samen. Ja. And you are ready for me.

0: blijven lachen vandaag, hè?
1: Ja, zonder meer blijven lachen.
0: Vandaag de internationale dag van de lach, dus we blijven gewoon lekker lachen. Maar ik lach niet uit, Robin.
1: Nee, dat weet ik ook wel. Wij lachen elkaar toe.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut, ja. Ja,
1: dus.
0: Ik ga terug in de tijd met jou, volgens mij.
1: Wat doen we dat toch? Ja. 1933 was precies ja, toch op het jaartal vandaag
0: ja.
1: Dat James Brown werd geboren.
0: Of vandaag?
1: Ja,
0: oh.
1: ja vandaag.
0: 3 mei.
1: Dus, als hij er nog was, hadden we zijn verjaardag gevierd.
0: Ja.
1: James Brown is geboren in Barnwell, South Carolina, in de United States. Begint in de eerste instantie een carrière in de boksport. Heeft hij ook laten blijken ook, want hij ramt iedereen in elkaar die bij hem kwam en hem niet aanstond. Hij was een beetje agressief. Later kiest hij voor de muziek. Hij is een van de belangrijkste muzikanten van de 20e eeuw en heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van gospel, rhythm en blues en soul en funk. Zijn bijnamen zijn Godfather of Soul en The Hardest Working Man in Show Business. Beroemde nummers die hij gemaakt heeft zijn onder andere Sex Machine, Papa's Got a Brand New Bag en This Is a Man's World. Ja, het was precies op tweede kerstdag dat hij overleed.
0: Oh, ja.
1: 2006, alweer een tijdje geleden. Maar toch, 1933 geboren, zoals we dan zeggen, van voor de oorlog. Maar muziek die hij maakte, onvoorstelbaar. Ja, nou en of. Maar hij was ook zeer disciplinair naar zijn orkest toe, hè.
0: Hoezo?
1: Ja, alles moest precies goed zijn. Alles moest exact getimed zijn. En je zag af en toe best nog wel die boksport in hem zitten. Met zijn danspasjes ook en dergelijke. Dus, nou, ja.
0: Ik ken hem van die harde stem. Schreeuw en zo. Kijk van deze.
1: Het pak doet pijn.
0: Ja. James Brown, gefeliciteerd. Waar je ook bent erboven, hè, we gaan je draaien. Er is zometeen een aanwijzing voor Teledingspelletje mee op Meer Radio. Living.

0: I Live in America. Ja. En ik wil zeggen, I Live in Hoofddorp, maar dat is een beetje, ja...
1: Ja, maar ook daar is best wel de sensatie James Brown geweest. Want het regelmatig toch in de discotheek gedraaid. Hè? Dus de Challenge onder andere.
0: De Challenge? Ja. Oh, ja, dat ken ik wel. Ja, dat is lang geleden inderdaad, joh.
1: En dan stond je bovenop het podium, heerlijk. Nou, had je tenminste een beetje overzicht over het geheel.
0: Ben jij echt een podiumdanser? Ben jij echt een podiumdanser ook?
1: Nee. Ik vond het gewoon leuk dat de mensen dat deden. En dat konden doen.
0: Oh, ja.
1: Dus, maar dat waren andere herinneringen die ik daaraan heb. Maar in ieder geval in de Challenge kon het allemaal gebeuren. En dat was trouwens een unieke discotheek. Het is jammer dat het eigenlijk weg is gegaan. Want,
0: we hadden bij de Flow Radio een technicus. Mm-hmm. Een beetje echt een technicus mannetje. Met zijn hoofd in de computers. En die ging naar de Challenge toe. En daar ging hij helemaal los.
1: Dat heb ik dan ook meegemaakt. Maar dat was met Microsoft. Die had dan een bedrijfsavond georganiseerd. En alle mensen die met Microsoft te maken hadden. En een van mijn medewerkers voor het bedrijf waar ik voor werkte. Heel stil mannetje. Echt zo'n nerd van, ik zit diep in de computer. Die ging daar uit zijn dak op. Geweldig. Oh, heerlijk. Nooit zal vergeten. Het zou bijna mijn schoonzoon geworden zijn.
0: Toen regel jij eventjes voor je dochter en de man.
1: Kijk, we gaan verder even met de serieuze zaken van vandaag.
0: Vertel.
1: Nou ja, je hebt toch eventjes de aanwijzingen die we toch aan gegeven.
0: Oh ja, wacht. Ja, want het is er weer tijd voor.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: Ja, dat moet je zeker doen.
0: Nou, ik ga meespelen.
1: En we hebben leuke prijzen, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga meespelen.
2: Aanwijzing 1.
1: Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan.
0: Oh.
1: Ik heb hem ook wel eens een keer bij iemand zien gebruiken die woninginrichting deed. Een behanger en weet ik veel. Die had ook zo'n ding in handen.
0: Oh ja?
1: Ja, echt waar. Wow. En later werden de gordijnen opgehangen. Die waren veel te kort. Dat is het verkeerde merk gekocht.
0: Verkeerde gebruikte.
2: Aanwijzing 2.
1: Ik ben in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter of 8 meter.
0: Oh, dat is mijn loopafstand.
1: Ja. Oh, maar je hebt ook van die hele kleintjes. Die zijn 1 meter. Ja, maar dat is meer voor huishoudelijk gebruik.
0: Ik kan hem opvouwen ook. Trouwens, opvouwen, vroeger had je die in elkaar klappen, weet je wel?
1: Ja, deze niet.
0: Deze niet?
1: Nee, want dan gingen ze stuk. Duidelijk. Oh. Ja, nee, dan echt, dan hoorde je dan, deed je niet meer.
2: Aanwijzing 3.
1: Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf weer op. Vandaar dat niet opvouwen.
0: Oh,
1: Rara,
0: ja,
1: wat ben ik?
0: Ja, precies. Ja. Nou, dan geef ik hem.
2: Aanwijzing 1.
1: Komt-ie hoor. Ik hoor bij een bouwvakker of klusjesman, want ik geef de lengte aan.
2: Aanwijzing 2.
1: Ik ben in diverse afstanden, zoals 3 meter, 5 meter of 8 meter.
2: Aanwijzing 3.
1: Na mij gebruikt te hebben, rol ik vanzelf weer op.
0: Nou, ik zou zeggen, mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Ja, studio, dat is bijna gesloopt door mij. Maar,
1: Jongen. We blijven staan en overeind. Maar wat zijn de prijzen?
0: De prijzen zijn een uurtje... uurtje bowlen, 6 personen. En een mooie cd krijg je er van ons bij, als je dat weet.
1: Ja, we zijn niet te stoppen.
0: Nee,
1: we gaan gewoon door met radio maken.
0: Mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: Vermeld je naam, telefoonnummer en dan hoor jij bij de prijswinnaars.
0: Ja, zeker weten.
1: Niet tegen te houden, onze luisteraars. Gelukkig maar, blijf luisteren naar Meer Radio. Want het is zondag.
0: Sorry, ja. Storing was ender. Storing was dat, denk ik.
1: Zijn
0: dat is Starship. Ja.
1: We gaan maar door.

0: 1987, ik draaide er vaak bij de Radio Piraat. De wat?
1: Ben jij piraat geweest?
0: Ja, ik had een lapje omhoog.
1: Oh, deed het pijn.
0: Ja, in Hoofddorp. Hadden we zender verstopt ergens in Hoofddorp. En dan ging je stiekem radio maken.
1: Leuk, hè?
0: Dat is lang geleden, Wim.
1: Ja, och. Het bloed blijft door je aderen stromen. Hoe je het ook bent of keert. Want het is blijft leuk. Want zo is het eigenlijk begonnen, de liefde voor radio.
0: Ja.
1: Ja, drie inbrekers zijn gisterochtend op heterdaad aangehouden na een woninginbraak op de Thomas Harriotlaan in Hoofddorp.
0: Waar?
1: De Thomas Harriotlaan in Hoofddorp. Het gaat om twee mannen van 23 en een man van 22 jaar uit Amsterdam. De politie kreeg namelijk om 6:00 in de ochtend een melding van de inbraak. Bij aankomst waren drie mannen al in de woning gevlucht en in een auto gestapt en laat de politie weten. De agenten spoorden de vluchtauto op en gaven de bestuurder een stopteken.
0: Stoppen.
1: Ja, ja. Uiteindelijk. Ja. Tot hier en niet verder.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat
1: ik ben wel blij dat het bericht niet vermeldt waarom ze zijn geattendeerd op het feit dat de mensen bezig waren.
0: Oh, wacht even.
1: Oh, je hebt nog wat meer. Ja, kijk aan. Maar goed, je houdt van verrassingen. Een van de verdachten sprong daarop uit de auto een sloot in. Hij had natte voeten dus. De twee inzittenden werden gecontroleerd en aangehouden. De derde verdachte rende de sloot weer uit en werd in Weiland alsnog aangehouden. En of er bij de inbraak iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. Gendreggen.
0: Ja,
1: zijn plaats waar de sloot zijn gesprek. Van die magneetvissers. Ja.
0: En zo meteen nog meer nieuws met Carolien. Die zit er klaar. Nee, ze is er niet. Carolien, kom eens hier. Zit hem uit. Zo aan de beurt.
1: Even een kopje koffie geven.
0: Ja?
1: Ja, vooraf. Ja, even tot rust komen.
0: Hey, en over radio gesproken, Wim.
1: Ja, oh jee.
0: Ja. On the radio.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mooi nummer dit.
1: Ja. Ja, echt zo'n programma voor in de nacht.
0: Ja.
1: Maar even later weer om een beetje wakker te worden. Want Donna Summer, die hield toch wel even de pit erin.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimd na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.
2: Maurice van Dam.
5: You ever heard about that thing?

0: Nou, nog even, kom maar. Kom maar. Schreeuwt die man, zeg. Een zondagochtend, zeg een DJ. Ik had de factuur gelezen hier meer radio. Je moet DJ worden. Ah, op DJ.
1: Nou ja, hij is niet altijd DJ. Dat is geweest. Ja.
0: Hey, dat even wat serieuzere zaken trouwens. Beste Wim.
1: Nou, ja. Gaan we het serieus nemen?
0: Ja, want een bedrijfswagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan. Op een parkeerplaats aan de Burgemeester Michielsenweg in Halfweg. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Wordt er niet uitgesloten. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen zwaar beschadigd raakte. De politie heeft ter plaatse wat de mensen gevraagd en een onderzoek ingesteld. En de oorzaak is niet nog niet bekend van de vlammen. Ik denk wel dat ik de oorzaak weet. Ik denk het wel. Hij is aangestoken met vuur, denk ik.
1: Dat zou een aansteker. Dat weet je nooit zeker bij auto's. Het kan ook kortsluiting zijn.
0: Ja.
1: Een overfritte accu. Goedkope benzine.
0: Nou, dan ben je.
1: Een losgeslagen bougie. Nee, kortom, dat,
0: je weet het niet.
1: Vandaar dat de politie onderzoek doet.
0: Oh ja, of onderzoeken.
1: Ja.
0: Losgeslagen bougie. Dat klinkt een beetje crazy. Losgeslagen. Ja. Ik heb er nooit van gehoord. Jij zegt het.
1: Ja. Daarom zijn diverse oorzaken.
0: Ik ben gelijk door losgeslagen. Trouwens, straks na 12 uur hebben we Peter de Graaf in de uitzending. Mm-hmm. Weet je wie het is?
1: Vertel.
0: Dat is van.
1: Hij is beter als ik.
0: Hij is van Kres Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045. En de Aalsmeerderbrug is hij van.
1: Ja.
0: Hij komt straks in de uitzending.
1: Wat leuk.
0: Ja, na 12 uur hoor, bij collega Ruud. Dat is eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik zat even op een klokje te kijken. Dus. We raden er gewoon aan.

0: Lady Gaga. Ja, van Lady Gaga. Jij gaat weg, Wim.
1: Ik ben op de fiets en ik zie dat het buiten gaat dreigen dat het gaat hozen. Dus...
0: Ja, ik heb wat nieuws trouwens, want actueel nieuws. Over enkele minuten gaat het regenen in Hoofddorp. Het gaat behoorlijk tekeer zometeen. Dus pak je pen en papier. Nee, je paraplu bedoel ik eigenlijk. Zeggen. En dan...
1: Ik heb wat spullen bij me die niet nat mogen worden, dus vandaar.
0: Jij zelf bijvoorbeeld.
1: Oh, ik smelt niet.
0: De temperatuur gaat wel omhoog. Het wordt nog eens in een graad of 17, 18 vanmiddag. Maar wel veel regen de hele middag nog deze zondag. Ik hoor je jas, je kraakt je soort van uitzending met je jas.
1: Is dat zo? Oh. Ja. Dag van de lach, niet vergeten. En je mailt maar even naar studio, ja. meerradio.nl.
0: Ik ga je mailen.
1: Dat is een leuke prijs, hè?
0: Ja, is goed. Ja. De aanwijzing komen Sven Duijf bij. We gaan zo meteen iemand bellen. Wie of wie komt zo in de uitzending. En misschien jij het wel, als je hebt gereageerd, dan kan je in de uitzending komen zo meteen. Doe lekker mee met het hele ding. Zo meteen dus...
2: I want you ja? to want me.
0: Oh, lekker. Leuk. Op mail nog even snel naar studio@meerradio.nl. Chief Trick, ik hoorde het al, I want you to want me.

op BN Radio. I want you to want me. Terwijl het langzaam begint te donker te worden in de Haarlemmeer. En de wolken de overhand nemen en het gaat er meteen regenen. Dus ja, sowieso. Weer radio, we gaan zo meteen iemand in uitzending halen. Die heeft gereageerd op ons spelletje. Die maakt kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En misschien ben jij dat wel. Dus blijf even aan de telefoon gekluisterd. Tot we gaan zo bellen met iemand. Tijdens Michael Jackson, Shake Your Body Down to the Ground. Oh.

0: Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je ook een beetje een Michael Jackson fan of niet?
1: Ik ken het best wel, maar het dansen dat lukt me niet meer. Helaas.
0: Nee.
1: Want ik ben al 81 en ik vond dansen wel altijd een feest. Maar door een vervelend ongeluk ooit is, heb ik en het schaatsen en het skiën en het dansen toen een klein beetje op de achtergrond geraakt. Dus,
0: maar je was vroeger wel de koning van de dansvloer, hoor ik zo een beetje.
1: Ik vond het wel een hele leuke hobby en bezigheid. Maar zo heb ik nu mijn markten en mijn beurzen met mijn tolplaat en landkaart om daar op markten en beurzen te gaan. Dat is nu mijn hobby en mijn passie. En toevallig heb ik dit weekend een rustig weekendje, want mijn kleindochter was jarig in Friesland gisteren. Dus.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, je heet Anton Sietsma, hè?
1: Sietsma met een D, klopt.
0: Oké. En je bent een Fries?
1: Ik ben Fries geboren in de Stellingwerven. En heb daar tot mijn 20ste gewoond. En daarna het onderwijs in gegaan. En via Steenwijk, Huizen in het Gooi. Ooit is even verdwaald geweest in Tilburg. En sinds 85 in de Haarlemmermeer werkzaam geweest. Tot grote tevredenheid. Mooie loopbaan gehad. En inmiddels al een jaar of 15, 16, 17 gepensioneerd.
0: En je woont in Hoofddorp, hè?
1: Ik woon in Hoofddorp altijd en nu in Nieuw-Vennep.
0: Oh ja, Nieuw-Vennep, ja. Hey, goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Want ik heb die aanwijzingen gestuurd. Ik hoor bij een bouwvakker of een klusjesman. In diverse afstanden, 3, 5 of 8 meter. En na mij gebruikt hebben, rolt hij helemaal uit. Ja. Nou, en dan moest jij raden wat het is.
1: Ja, ik heb gewoon maar een gok gedaan. Ik zag toevallig, toen ik dat die opdracht zag, zag ik hier een rolmaat liggen bij mij op het bureau. Ik denk, nou, wie weet zijn die dingen ook in 5 meter en in 8 meter. En zag maar een rolmaat opgeven en sturen.
0: Anton, hij is helemaal goed, hoor.
1: Is dat goed ook? Nou, ik ben ook even gelukkig,
0: Kim. Gefeliciteerd.
1: Want dankjewel. Want ik zag dat ik misschien een bowlingtoestand voor 6 personen zou kunnen winnen.
0: Ja, die heb je te pakken. Die heb je te pakken.
1: Dat is helemaal te gek, want ik wil heel graag met een bonusfamilie, noem ik het, die op dit moment het is geen marathon, maar de 10 kilometer loop van Park 21 in Hoofddorp met de hele familie bezig is om te doen.
0: Of is dat nu vandaag? Is dat vandaag,
1: Hand? Dat is vanochtend gestart om 11 uur, dus daar loopt die hele familie mee. En anders zou ik ook meegedaan hebben, maar wat ik al zei, hardlopen lukt niet meer. Dus,
0: nee.
1: Wat dat betreft vraag ik het graag over aan een nieuwe generatie. Maar weet ik ook nog dat we de laatste keer met alle gebold hebben. En dat ik toen niet van die jongere generatie kon winnen. Dus dat is dan natuurlijk wel even een uitdaging.
0: Erg is dat, hè? Oh, okay. Maar het gaat om een leukigheid natuurlijk, hè? Om de lol die je hebt.
1: Ik probeer het graag.
0: Hey, en gefeliciteerd, u is je bolletje gewonnen.
1: Dankjewel. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik leuk.
0: Hey Bas, wat ga je nog doen vandaag op deze dag? Het gaat regenen, zie ik buiten. Wat ga je nog doen?
1: Nou, heeft me iemand uitgenodigd om vanavond een borreltje en een klein hapje te komen eten.
0: Oh, lekker.
1: En daar ga ik sowieso op in, want ik had gisteren dus een hartstikke leuke feestdag in Friesland.
0: Oh.
1: Maar even naar Friesland rijden, heen en terug. 300 kilometer heen, of 150 heen en terug.
0: Zo.
1: En de hele dag, ontzettend gezellig hoor, maar ik ben eigenlijk vandaag een beetje aan het uitrusten. En misschien dat ik vanmiddag even een klein stukje bollenroute ga rijden. En dan op bezoek ga met bij een vriendin van mijn overleden echtgenoot. Om daar een drankje en een hap te eten.
0: Ik vind het hartstikke mooi, Anton.
1: Dat is een leuke besteding. En volgend weekend hebben we natuurlijk weer in Alsmeer de Graniummarkt, waar ik andere jaren altijd stond.
0: Oh ja.
1: Met mijn tent. Maar dit jaar hebben ze een nieuwe organisatie. En daar heb ik geen liëring mee. Dus ik ga naar een jaarmarkt in Schravenland, bij Hilversum.
0: Ah ja.
1: En daar staan we dus zaterdag. En daar heb ik nu wat in. En vooral als het een beetje droog weer is, zijn dat hele leuke dagen om
0: Op die manier
1: weer het weekend door te brengen. En mijn gepensioneerde leven aandacht te geven.
0: Hey, ik ga het hier natuurlijk voor je draaien. Private Dancer. Ja? Ik ga je fijne zondag.
1: En hoogwaardig met het. Dankjewel, tot genoegen. Dag.
0: Is goed, hoor. Hoi, Anton. Ja,

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden

0: olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

Dag, welkom bij de 33e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Henny Beijer praat met Ans Roding en Hilda Vossen over het Eco-festival dat straks vanaf 1 uur in de Heijmanshof in Hoofddorp wordt gehouden. Na 12:30 het weerbericht van Rodon Pulder en een gesprek van Henny Beijer met Peter de Raaf van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug. Over een tweetal bijzondere lezingen volgende week. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: Achtereenvolgens hoorde je So Easy to Fall in Love van Olivia Dean en A Matador Garland Jeffries. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: 715 gezinnen in Haarlemmermeer zijn afgelopen jaar met Veilig Thuis in aanraking gekomen na een melding van huiselijk geweld. Dat is het hoogste aantal sinds 2018. In 2024 kregen 600 huishoudens in Haarlemmermeer te maken met Veilig Thuis na een melding van bijvoorbeeld de politie over kindermishandeling, kinderen die hun ouders mishandelen, mishandeling van 65-plussers of geweld richting een partner of ex-partner. In de meeste gevallen was er sprake van kindermishandeling. Dat er vorig jaar in Haarlemmermeer meer huiselijk geweldzaken speelden, komt onder meer door een stijging van het aantal huishoudens waar sprake is van partnergeweld of ex-partnergeweld. Vorig jaar waren dat er 290 tegen 230 in 2024. De gemeente en woningcorporatie IJmeren hebben een intentieovereenkomst getekend voor vernieuwing van de Oranjebuurt in Hoofddorp, waarbij veel woningen toe zijn aan vervanging. IJmeren is de eigenaar van 76 sociale huurwoningen in de buurt en wil deze slopen en vervangen door nieuwbouw. In totaal moeten er ongeveer 157 woningen terugkomen, zowel appartementen als eensgezinswoningen. Daarmee groeit niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar ook het aantal huizen in de wijk aanzienlijk. De huidige bewoners krijgen voorrang bij het vinden van een andere woning. Als zij dat willen, kunnen zij na de nieuwbouw terugkeren naar de Oranjebuurt. Het bouwproject Mercator in het centrum van Nieuw-Vennep stuit op veel weerstand. Bij de rechtbank in Haarlem afgelopen dinsdag maakten omwonenden, supermarkten en een vastgoedpartij bezwaar tegen de plannen voor winkels, een parkeergarage en 81 appartementen. Grootste zorg is het mogelijke tekort aan parkeerplaatsen. Tegenstanders vrezen extra druk, terwijl de gemeente stelt dat er voldoende plekken komen. Ook is er kritiek op aangepaste parkeernormen en wijzigingen in het plan. Supermarkten vrezen omzetverlies en wijzen op concurrentie. De gemeente benadrukt dat het project binnen de regels past. De rechter doet naar verwachting deze zomer uitspraak. De verbouwing van de Bolstoren op het Bolspark in Nieuw-Vennep kan worden hervat. De gemeente Haarlemmermeer heeft een omgevingsvergunning verleend, waarna de eerder stilgelegde werkzaamheden weer mogen doorgaan. Het voormalige kantoor wordt omgebouwd tot een wooncomplex met 104 appartementen, meer dan de eerder geplande 98. De ontwikkelaar wil hiermee bijdragen aan de grote vraag naar woningen, vooral voor starters. De bouw lag tijdelijk stil omdat er nog geen vergunning was verleend. Na ingrijpen van de omgevingsdienst en een juridische procedure is er nu groen licht om verder te bouwen. Op de binnenweg in Hoofddorp komen 400 tot 450 nieuwe woningen op de locatie die volgens 50PLUS Haarlemmermeer bij uitstek geschikt is voor ouderen. Hoewel deze doelgroep in de plannen wordt genoemd, ontbreekt het volgens de partij aan concrete uitwerking, zoals aantallen, geschikte woningen of garanties dat deze beschikbaar blijven voor ouderen. 50PLUS heeft daarom vragen gesteld aan het college. De partij wil duidelijkheid over rollatorgeschikte woningen, geclusterde woonvormen en hoe deze aansluiten bij het gemeentelijk beleid voor wonen en zorg. De locatie biedt een belangrijke kans om in te spelen op de groeiende behoefte aan passende ouderenhuisvesting.

0: 24 Hours, Sommieux. Vanmiddag vanaf 1 uur is de Heijmanshof in Hoofddorp open voor het Eco-festival. Het uitgebreide programma is aangekondigd met de uitnodiging van Ga mee op ontdekkingsreis door de natuur. Verslaggever Henny Beijer belde met Ans Roding, voorzitter van het bestuur van de Heijmanshof, en Hilde Vossen, die vanmiddag de leiding heeft over de organisatie.
1: Het Ecomeerfestival is 3 jaar geleden ontstaan vanuit ideeën van de Heijmanshof, het Centrum voor Duurzaamheid, toen nog NMCX, en de Heijmanshof. Die bedachten van, nou, we moeten eigenlijk die groene organisaties en de natuur veel meer hoger op de agenda krijgen in Haarlemmermeer. Want dat kan nog wel een impuls gebruiken.
2: Nou ja, nu is de Heijmanshof de gastheer ervan, zeg maar. Dat genereert ook veel bezoek. Maar u heeft toch al veel bezoek?
1: Ja, natuurlijk. Maar het kan altijd meer. En de ontwikkeling met dat Ecomeerfestival is ook... het eerste jaar hebben we dat op de Olmenhorst gedaan. Het is de bedoeling dat het gaat roleren door Haarlemmermeer. Vorig jaar is het op de kinderboerderij geweest hier in Hoofddorp. En nu in de Heijmanshof. En ja, we gaan wel hopelijk voor de 500 plus bezoekers, hoor.
2: Ja. Hoe ligt de tuin erbij?
1: Fantastisch. Echt waar. Vandaag is weer zijn we vanmorgen vroeg begonnen met de voorbereidingen. En als je door de tuin loopt, het is gewoon één kleurrijk festijn op dit moment.
2: Ja, dus het is de moeite waard om straks te gaan. Als deze uitzending is afgelopen, iedereen richting de Heijmanshof. Waar vinden mensen de Heijmanshof die het zouden kunnen weten? Ik bedoel, dat kan haast niet, maar toch.
1: Het is aan de Wiege Bruinlaan, nummer 1. Daar is de hoofdingang. En alvast het verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk op de fiets te komen of lopend. Want anders dan hebben we misschien niet genoeg plek voor iedereen.
2: Dat past ook wel heel erg bij een ecofestival, toch?
1: Op de fiets. Zeker.
2: Wat gaat het ongeveer zijn? Een ontdekkingsreis door de natuur staat hier in uw bericht.
3: Dat klopt. Het gaat om ontdekken en je laten verwonderen. Dus ontdekken wat er allemaal te leren is over de natuur. Dus we hebben allerlei wist u dat weetjes bij elke kraam staan. We hebben natuurorganisaties die iets vertellen over hoe kan je tuin klimaat adaptief maken. Er staat de vogelwerkgroep met allemaal informatie over vogels en hoe kun je vogels in je tuin betrekken. Onze imker is natuurlijk aanwezig. Die gaat wat uitleggen over bijen en nog wat leuke dingen voor kinderen doen met was. Kijk, het programma is zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dus het informatieve deel is misschien wat meer voor de volwassenen. Maar we hebben ook een speurtocht voor kinderen. Ze kunnen meedoen aan een pesto, maken een workshop. We gaan dan een wandeling doen door de tuin en laten zien wat is allemaal eetbaar. Sommige dingen zijn ook geneeskrachtig. Er is iemand die ecologische kleding verkoopt, dus van gemaakt van hennep. Maar die ook mensen kan leren... als je een kapot kledingstuk hebt, hoe kun je dat het beste repareren, waardoor het ook weer duurzaam is?
2: Ik zag ook een workshop voor essentiële oliën.
3: Dat klopt. Dat is een bedrijf dat heet Skaya. Die vertelt wat essentiële oliën zeg maar, allemaal kunnen betekenen voor jou en je lichaam. We hebben ook een kruidenvrouw. Die geeft korte consulten en daar kun je ook kruidenmiddeltjes kopen. Zoals salven, tincturen en zij zelf geeft dan een augerspray mee na zo'n consult. Waarmee eigenlijk de onderliggende klacht van je helder wordt. En die augerspray helpt je dan om jezelf sterker te maken, waardoor die klacht ook gaat verdwijnen. Ja, ja. En ook nog een speurtocht en de uitkomst daarvan is, ben je een betonbaron of ben je een klimaatkoning? Dus die is ook typisch voor kinderen. En we hebben natuurlijk onze speelplaats, onze natuurspeelplaats. Die is het hele jaar, maar die is nu ook natuurlijk open. Je kunt ook plantjes kopen. We hebben een kruidenazijn die je kunt kopen. Biologische plantjes in turfvrije potgrond. Je kunt biologische groenten kopen. Wat hebben we nog meer?
2: Te veel om op te noemen.
3: Een hele leuke. We hebben een plantendokter. Als je een... zieke plant hebt, dan kan de plantendokter, dan hoopt u geweest, kan die helpen om te zeggen van hoe, waar komt die ziekte vandaan en kun je hem bestrijden of hoef je hem juist niet te bestrijden. Dus die hebben we ook nog in de aanbieding.
2: Maar dan moeten de mensen de patiënt toch wel meenemen, neem ik aan.
3: Ja, of een hele goede foto.
2: Dat kan ook. De dokter kan het ook vanaf foto's.
3: Denk het, ja. Beter is het plantje mee te nemen. Een blaadje waar je iets ziet. En nog een ander leuk dingetje. We hebben hier ook een organisatie en die gaat met kinderen naar insecten zoeken.
2: Ja, oh ja, insecten. Van levensbelang, hè, in de natuur.
3: Zeker, zeker. Zonder insecten hebben wij geen eten straks meer.
2: Precies. Mevrouw Reuling, hoeveel vrijwilligers zijn er nu op de been? Want het kost wel wat organisatie, neem ik aan.
3: Nou, wij zijn zelf van de Hemelshof met een team van man of 15, 20. En dan natuurlijk er zijn dus 17 organisaties die aanwezig zijn vanmiddag. En die zijn ook nog weer met z'n tweeën. Dus nou, tel maar op. Er is een flinke ploeg beschikbaar om al die bezoekers gewoon een hele leuke en nuttige middag te geven.
2: Ja, nog twee dingen. Om 1 uur open, tot hoe laat duurt het?
3: Het is tot 5 uur. Het is gratis met uitzondering van een paar workshops. Daar moet dan wel een kleine bijdrage voor betaald worden. Maar deelnemen aan alle andere dingen, dat is gratis. En er is ook een food truck. Maar dat is niet gratis natuurlijk. Maar dat zijn allemaal lekkere vegan hapjes ook te krijgen. Dus, maar de meeste activiteiten zijn gratis en de toegang is sowieso gratis. Dus je zei aan het begin al van nou, de tuin is op zijn moois, maar met al die organisaties nog erbij is het echt gewoon heb je een topmiddag, denk ik, als je komt.

0: Dat was Brooke Fraser met Something in the Water. Hier is het Meer Nieuwsoverzicht met in de studio Carolien Geven.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug, en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer
1: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Do you really wanna hurt me? Culture Club.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend keert het rustige en mooie voorjaarsweer weer terug. Het wordt erbij wel beduidend koeler en komen we rond het midden van de volgende week niet hoger uit dan zo'n 13 tot 15 graden. Ook tijdens de nachten kan het dan weer flink afkoelen tot een graad of 5.

0: Achtereenvolgens hoorde je Human Nature van Michael Jackson en vervolgens Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen. Volgende week organiseert Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug een tweetal bijzondere lezingen. Eén over vrouwen als geheimagenten en één gewijd aan de meivliegers. Henny Beijer sprak Peter de Raaf van het museum over beide programma's in de eerste dagen van de maand mei.
1: We hebben met Crash altijd in de meimaand een hele drukke maand. Het staat vol met herdenkingen. Dat is ook eigenlijk onze maand, zou je kunnen zeggen. En 8 mei beginnen wij met een lezing in de avonduren door een Engelse dame die een boek geschreven heeft over de vrouwen die bij de Special Operations Executives zaten, de SOE's. En dat waren geheimagenten die in het vasteland van Europa allerlei sabotage en netwerken aan het opbouwen waren en verzet pleegden tegen de Duitsers. Zeer moedige vrouwen, heeft ze een boek over geschreven. En komt dat in ons museum ook vertellen wat die vrouwen allemaal gedaan hebben en tegen welke risico's die ze daarbij hebben gelopen. En net het boek ook mee. En als de lezing duurt een uur, die is trouwens wel in het Engels. Sinds een Engelstalige dame. En naar de hand verkoopt ze die boek ook bij ons in het museum. En zal ze ongetwijfeld signeren als dat gewenst is. Maar het is een bijzonder thema. Want SOE-agenten werden gedropt vanuit Engeland, vanuit Thamesford Airfield. Dat ligt net onder Cambridge. Het was een geheime vliegveld. Het staat bekend als Churchill's Most Secret Airfield. En het is zeer de moeite waard om te horen wat met name ook vrouwen hebben gedaan om het verzet vorm en inhoud te geven. En met name ook welke risico's ze daarbij gelopen hebben. Kortom, ja, het is een prachtig.
2: In Nederland hebben we wel veel aandacht voor vrouwen in het verzet, zeker de laatste jaren. Maar eindelijk belicht zij dat heel specifiek in haar boek, hè?
1: Ja, dat klopt. En het zijn met name die wat ze gewoon in de volksmond zouden noemen geheime agentes. Die dus vanuit een vliegtuig werden gedropt, dus met een parachute landen of met een boot, maar meestal met een parachute, gevlogen vanaf Thamesford uit Engeland. En als ze dan geland waren, dan ook in de lokale netwerken hun eigen netwerk aan het opbouwen waren tegen alle risico's die daarbij gepaard gaan. Maar dat was met name op die manier bedoeld.
2: Ja, dat is wel typisch iets voor deze meimaand, hè?
1: Ja, dat is zeker. Nee, van die beroemde dames die dat ook gedaan hebben, was onze eigen Jos Schemmeke. Die bij ons qua spullen staan ook bij ons in het museum. Ook die maakt daar onderdeel van uit. Dus ik zal ze ongetwijfeld nog wel even op terugkomen, denk ik. Maar het is zeer de moeite waard. En als ik zo vrij moet zijn, eind van dit jaar openen wij ook nog een aparte tentoonstelling. En die heet Vrouwen in het Verzet. En dat gaat het over de regionale verzetsvrouwen. Dus het thema staat ook wel in dit teken het komend jaar voor ons museum.
2: Ja, precies, om naar uit te kijken. We gaan straks nog even de specificaties goed op een rij zetten, zodat luisteraars ook weten wat, wanneer en onder welke voorwaarden. Is nog even 2 dagen later, 10 mei alweer, Meivliegersdag.
1: Ja. Wij hebben een kleine traditie ontwikkeld. Want Meivliegersdag wil eigenlijk zeggen, dat is de 10e mei. En 10 mei 1940, vroeg in de morgen, werd Nederland overvallen door de Duitsers in de Operation Fall Gelb, zoals ze dat zelf noemden. Waarbij in ieder geval de westelijke vliegvelden werden aangevallen en in het oosten van het land allerlei tankdivisies binnentrokken. En de meivliegers, dat is op onze specifieke aandachtgebied, dat zijn de vliegers van de luchtvaartafdeling toen de tijd. Die vanuit vliegvelden uit West-Nederland zijn opgestegen om de Duitsers te bevechten. Als je nou weet dat Nederland op dat moment 125 gevechtsklare vliegtuigen had, dat wil zeggen bruikbaar en inzetbaar. En de Duitsers binnenkwamen vliegen met ruim 900 vliegtuigen. Dan is het een buitengewoon moedige daad. Omdat deze vele Duitse kisten te bevestigen met overigens groot succes. Want in die 4 dagen dat de oorlog duurde, hebben de meivliegers, de vliegers die dus daadwerkelijk vlogen in vliegtuigen en vechten tegen de Luftwaffe, maar ook de grondartillerie, samen hebben ze meer dan 350 Duitse vliegtuigen weten te vernietigen. In 4 dagen tijd.
2: Er was niet zo heel veel aandacht voor in het verhaal van Nederland in de oorlog, hè?
1: Klopt. En dat is ook waar we ook een beetje accent op proberen te leggen. Want dat is een prestatie, om het maar zo te noemen. Wat geen enkel andere geallieerde heeft nagedaan in de rest van de oorlog. Maar 350 vliegtuigen in 4 dagen tijd, dat is ongeveer 4 per uur. En dan continu, hè? Dus dat is van een enorm aantal. En dus die meivliegers verdienen ook wat ons gaat ook de aandacht. We hebben in ons museum 2 grote activiteiten dan. We hebben een prachtige lezing, die wordt gehouden door Rick Franke. Over de meivliegers en over de meidagen met name. Dus wat heeft er zich allemaal afgespeeld in Nederland. Uh-huh. En daarnaast hebben wij een specifieke rondleiding in elkaar gezet. En dat gaat om het feit dat wij in ons museum bijna alle vliegtuigen, weliswaar in wrakvorm, alle vliegtuigen die gevlogen hebben in de meidagen tegen de Duitsers, met name de Fokkervliegtuigen, hebben wij in huis.
2: Daar worden echt thuis laat mee, hè?
1: Ja, precies. Hè. Dus daar hebben dan ook de DE-20, de G1, de T-5-bommenwerper, de C-10. Nou, ons C-5 ontbreekt nog, maar daar zijn we nog aan mee bezig. Maar het is zeer de moeite waard om die vliegtuigen ook even je hand erop te leggen, bij wijze van spreken. Om te zien dat die machines hebben daadwerkelijk in die meidagen boven Nederland gevlogen om de Duitsers te bevechten. Dus dat is een unieke collectie. Geen enkel ander museum in Nederland heeft dat. En wij wel, daar zijn we best een beetje trots op.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook nog een filmvertoning van de film Onze Vliegers, hè?
1: Ja, Onze Meivliegers heet dat, van Henk Vos. Dat is een documentaire die ook al eens op tv is uitgevonden. En wij hebben daar toen de tijd op onze manier een klein beetje aan kunnen bijdragen. En we hebben afspraken gemaakt dat die film, die documentaire van pakken met een half uur, volgens mij of drie kwartier, in ons museum wordt getoond in ons kenniscentrum op een groot scherm. Waarbij je gewoon alle meivliegers die toen de tijd nog leefden, zijn geïnterviewd en op de voetsporen zijn gevolgd wat zij zowel in de meidagen hebben gedaan en later bij de Royal Air Force. Het is wel misschien wel leuk te vertellen dat in 2010 wij de toenmalige nog levende meivliegers in ons museum hebben ontvangen. En daar waren we eigenlijk ook buitengewoon trots op. En die gedenken wij dan ook op onze eigen manier op deze dagen.
2: Ja. We gaan even de dingen op een rij zetten, want er zitten nog wat dagen tussen. Er zit nog wel een uitzending tussen zelfs van Meer Magazine. Maar toch, je moet je aanmelden. En daarom doen we nu vast de aandacht besteden en de oproep doen. Even 8 mei, de lezing over vrouwen als geheim agenten.
1: Tijdstip? Ja. Nee, 7 uur 's avonds. Uh-huh. In het museum bij ons, Bekres Luchtoorlog en Verzetsmuseum. Tegen de rook van Rijzenhout aan, maar dat weet, mensen weten dat toch te hebben. Maar kijk even op onze website, daar staat altijd allerlaatste informatie. Mag ik de website even noemen? Is dat toegestaan?
2: Zeker. Zeker.
1: Okay. Dat is www.kres40-45.nl. En daar vind je in de agenda, en daar staat altijd de laatste informatie in vermeld. Het is voor dit soort activiteiten wel verstandig dat de mensen zich even van tevoren aanmelden. Zodat wij ook kunnen rekening houden hoe plat het ook klinkt, maar met koffie en met koek en dat soort dingen. Want ja, het zou een beetje sneu zijn als we de mensen niet konden bedienen. Dus dat is wel fijn als dat gebeurt. Dat geldt ook voor, dan zou ik gelijk maar doorgaan naar de 10e mei. Ja. Voor de lezing, de 11:30, als ik het even mijn hoofd goed zet. Dat is ook even aanmelden via de website. En het staat onder het kopje van plan uw bezoek. Dan kun je ze ook heel makkelijk even aangeven dat je komt. Het is wel verstandig om te doen, want dit soort lezingen, zeker in deze tijd, weten wij uit ervaring dat het veel mensen trekt. En daar zijn we hartstikke blij mee, want tussen neus en lippen door mag ik misschien wel vertellen dat we sinds 26 maart ook een officieel geregistreerd museum zijn geworden.
2: Ja, dus dat hebben we gemeld aan de luisteraars.
1: Ja, precies. Daar zijn we lekker trots op na zoveel jaar. Dus dat is zeer de moeite waard en we zijn een keer trek. Dus kom vooral, maar meld je even aan. Dat zou heel fijn zijn.
2: Ja, nog één keer de website dan, Peter.
1: Ja, www.kres40-45.nl.

van Magic. Tot zover de 33e aflevering van de seizoen 25-26 van Mier Magazine. Redactie Caronie Geven en Henny Beijer, eindredactie Ton van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemen maar een programma van Rick Klaus, waarin hij deze week praat met Erik Bakker van Pin High Golf Travel uit Hoofddorp. Tot slot van dit programma, keep on loving you, REO Speedwagon. Hele fijne dag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid.

0: via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlem weer in de lente. Meer radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur ondernemend sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
2: Onderneem het maar. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En ja, wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur, CEO zo, of welke leider, of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer of gewoon een interessante man of vrouw. Je weet het niet, een BN'er. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan bij mij, naast mij op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Erik Bakker. Wie? Erik Bakker. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En Erik is de directeur van Pin High Golf Travel. Ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een golfreizenbureau? Kan die zelf überhaupt golven? Reist hij veel? Heeft hij vliegangst? Nou, we willen Erik met een C, trouwens beter leren kennen vandaag. Dus dat als u hem later tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan zegt u: hey Erik, jou ken ik, want we weten wat je doet, wat je vindt. En hij krijgt alle gelegenheid om ons te informeren. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Vandaag doen wij dat. Welkom Erik Bakker.
3: Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, het is hier hartstikke leuk in de gezellige studio met onze hoofdtechnisch vernuft Gerben Kessen, die ook vertrouwenspersoon is.
4: En ja, iedereen komt kom bij me voor vertrouwelijke zaken.
2: Ja, maar ze zijn bijna 5 minuten alweer weg altijd steeds, Erik. Sorry, Gerben. Sorry, Erik zit tegenover me. Het gaat ook over Erik. Ja. Wat zit ik nou met jou te kletsen? Het gaat over Erik.
3: Ja, ja, Erik. Ja, ja. Ook een soort vertrouwenspersoon.
2: Ja. Erik, hoe jong ben je?
3: Jong? Oh ja, nou, ik ben dit jaar 60 geworden.
2: 60? Ja, nou, Erik ziet er fris en fruitig uit.
3: Ja.
2: Waar ben je geboren?
3: In Ruinerwold. Vroeger kende niemand dat, maar tegenwoordig is dat een bekend Drents dorp.
2: Ja, Ruinerwold. Nou, daar gaan we het niet over hebben, want nee. Dan zijn we weer 3 uitzendingen verder. Ben je daar ook opgegroeid?
3: Nee, daar heb ik slechts 2 jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Emmen. Daar heb ik eigenlijk van mijn 2e tot mijn 17e gewoond. Tot ik ging studeren in Groningen. En toen ben ik geëmigreerd naar Holland, zoals ze dat dan noemen.
2: Ja, en je hebt gestudeerd in Groningen. En wat heb je voor studie gedaan daar?
3: Academie lichamelijke opvoeding. Dus ik ben in de basis, zeg maar, gymleraar.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: En heb je dat ook ooit gedaan?
3: Nou, niet echt. Niet veel anders dan stage gelopen op diverse scholen. Maar toen ik eenmaal klaar was met mijn studie, ben ik ook gelijk de reiswereld ingerold.
2: Ja.
3: En van het lesgeven kwam toen niet veel meer.
2: Maar dat is wel jammer van die hele opleiding dan.
3: Nou, het is ook wel dankzij die opleiding dat ik ben waar ik nu ben. Omdat, kijk, golf is natuurlijk toch een sportief gebeuren. En toen ik van de academie kwam, kwam ik bij een reisbureau terecht wat zich specialiseerde in sportieve reizen. Dus dat was windsurfen, zeilen, tennis.
2: Pluto heette dat.
3: Pluto heette dat.
2: Ja, ja, ik heb een beetje huiswerk gedaan.
3: Zeker, ja.
2: Maar Pluto, ik vind het wel een hele grappige naam trouwens, Pluto reizen. Maar je vertelt het al, dat is dus dat was een... Of misschien bestaat het nog steeds. Een reisbureau wat gespecialiseerd is in sportieve reizen.
3: Ja, met name jongeren was het toen. Ja. Maar de tennis was ook wel volwassenen. Maar het bestaat inmiddels niet meer. Het was wel grappig. Even de klanten die informeerden ons een keer dat Pluto volgens mij de god van de onderwereld. Of in ieder geval was minder geschikte naam.
2: Als het goed is weet Gerber dat allemaal.
3: Ja, precies. Disney heeft er nog eens wat mee gedaan.
4: Ik ben geen geschiedenis leren.
3: Nee. Maar in ieder geval, dat was die tijd. En dat was veel jeugdreizen. En dan, ik gaf dan zelf windsurfles, zeiles, zwinters wat skiles. En dat deed ik tijdens mijn opleiding. Dus zo rolde ik daar een beetje in.
2: Oké, okay, maar dat windsurfen stond toen nog een beetje in de beginnersfase?
3: Dat was toen heel populair hoor. Half Nederland windsurfen. Het gewone surfen of het kitesurfen bestond toen natuurlijk nog niet.
2: Nee. En wat is Steven van den Berg heette die, dacht
3: ja,
2: ik?
3: Ja, dat is een beetje die tijd, ja.
2: Ja, ja. De Tenkate-tijd.
3: Die Tenkate-tijd, ja.
2: Ja, dat kwam ook allemaal uit die buurt natuurlijk. Iedereen. Ik Enschede, hè, ja. Tenkate, ja. Ja. En Emmen, daar ben je eigenlijk bijna Duitser natuurlijk.
3: Ja, nou ja, het

0: de tijd inderdaad van de twee televisiezenders. Maar wij hadden er vijf, want we hadden ook nog drie Duitse zenders.
1: Ja.
0: Want Emmen ligt inderdaad vlak bij de Duitse grens.
1: Ja, nou, kijk eens aan. Dus een bereisde iemand al. Toen ging je dus naar Holland, als het ware.
0: Ja.
1: Dat kwam door het werken bij Pluto? Of?
0: Ja, kijk, die organisatie die zat in Amsterdam. En
1: okay.
0: De eigenaar, toen zei, die belde mij geloof ik in december, januari. Wat ga je doen na je opleiding?
1: Ja.
0: Als je in mei, juni klaar denkt te zijn, dan ben je nog niet heel erg bezig met wat erna gaat gebeuren. Dus die stelde voor om bij hem te komen werken. En zo geschiedde. Dus ik was geloof ik in mijn hele leven twee keer in Amsterdam geweest. Ik heb mijn spullen gepakt, in de trein gestapt, mijn koffertje en in Amsterdam weer uitgestapt.
1: Wat stoer.
0: Toen was ik in Holland.
1: Ja, ja, nou, dat zal best even een culture shock geweest zijn.
0: Ja, maar prima. Ja. Kijk, Groningen is natuurlijk ook een leuk, gezellige stad. Nou, Amsterdam is natuurlijk wel ietsje groter, maar ja.
1: En Erik, jouw privéleven, hoe ziet dat eruit? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
0: Ja, ik heb twee kinderen. Een jongen en een meisje. Nou ja, inmiddels man en vrouw zo'n beetje.
1: Ja, hoe oud zijn ze?
0: Ja, 29, 27.
1: Ja, is niet erg hoor. Ben je al opa?
0: Ik ben nog niet, nee, ik ben nog geen opa.
1: Nou.
0: Dus, en ik heb een vriendin, een jaar of 14 nu denk ik.
1: Zo jong is ze?
0: Ja.
1: Nee, nou, hij is niet grappig. Nee. Hij is wel aardig. We moeten wel serieus blijven in dit ondernemersprogramma.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar jong van geest.
1: Oké, okay, ja. Nou, heel prettig allemaal. Dus, dat zit dan mooi in elkaar. Zijn je kinderen trouwens iets in jouw voetsporen? Of?
0: Nee, dat niet. Mijn dochter gaat nu net zij in Stroom Pabo doen. Dus die gaat voor de klas. Dat is net rondgekomen.
1: Ja.
0: En mijn zoon die stond ook af en toe voor de klas. Die geeft dan weer informatica en misschien wiskunde binnenkort.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is een beetje wat ze doen.
1: Wat leuk, wat interessant. Pinhigh Golf Travel, hoe lang bestaat het?
0: Nou, sinds 1993
1: is
0: de naam Pinhigh. Daarvoor was er al een ander soort bedrijfje. Wat alleen golflesweken, clinics noemen we dat. Golfclinics organiseren in Frankrijk. Maar ik kwam erbij 1 januari 93. En toen waren wij ook met drie jongens. En zijn begonnen ook in Haarlem, meer in Zwanenburg. Daar is het allemaal begonnen. En toen ontstond ook de naam Pinhigh Golf Travel. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, want de naam is denk ik geweldig. Tenminste, het is een begrip in de golfwereld.
0: Ja, ja, dus iedereen die niet golft, mensen vervallen nog, ik denk, is het een Chinese restaurant, Pinhigh.
1: Oké. Okay.
0: Maar de golfers hebben wel door dat het een golfterm is. Dus ja, binnen de golfwereld is het heel bekend. Het is wel grappig, omdat je op televisie vaak roept zo'n reporter dat de bal Pinhigh ligt. Dus dat is dan,
1: ja.
0: Komt het er regelmatig naar voren.
1: Ja. Ja, je hebt ook wel uitzendingen, dan hoor je het woord pin-up, maar dat is ook weer wat anders.
0: Nou, er zijn drukkers die ons zo noemen.
1: Ja. Serieus blijven. Goed, jullie hebben een vrij unieke aanpak bij Pinhigh Golf Travel. Daar zit creativiteit in, daar zit plezier in, daar zit... je wordt echt als gast individueel geholpen bijgestaan. Maar dat is ook hard nodig, denk ik, als je een golfreis plant.
0: Ja, het aardige van een golfvakantie is dat die mensen willen golfen. En om te kunnen golfen heb je zogenaamde starttijden nodig op een golfbaan. Dus iedereen wil golfen. Nou, en dat gaat in groepjes van vier. Dus laten we zeggen om 10:00 kunnen de vier mensen starten. En om 10:10 de volgende vier. En dat is nog een heel kunstje om iedereen dus op de baan te krijgen die ze waar ze naartoe willen. Dus dat is een groot deel van de toegevoegde waarde ten opzichte van andere toerbreedten. Want die doen dat niet. Dat is veel te ingewikkeld. Dus wij hebben heel veel contact met heel veel banen over de hele wereld om dat golfen te regelen. En golf is natuurlijk een onderdeel. Daarbij zoeken we leuke hotels, we doen de vluchten, de autohuur. En het belangrijkste bij ons is dus het hele ontzorgen. Dus ja, bij ons is het een one-stop shop. Dus je zegt, nou ja, ik wil naar België of ik wil naar Spanje golfen. Waar kan ik naartoe? Nou, we hebben een uitgebreide website waar je van alles en nog wat kan vinden. En dan gaan we dat voor je regelen. Dan kun je het ook nog een beetje aanpassen als iemand zegt... ja, maar ik wil eigenlijk die baan in plaats van die baan. Of kan ik die nachtje langer of korter? Dat kan allemaal. Of ik wil van Eindhoven vliegen in plaats van Amsterdam. Ja, prima.
1: En jullie worden niet geïrriteerd door de wijzigingen en dergelijke steeds? Want,
0: ja.
1: Want dat, ik heb zo'n groepje golfers en dan moet ik ook wel eens wat organiseren. En het is net of je met een kleuterklas op vakantie gaat.
0: Ja, cool. Ja. Nee, dat is zeker waar. Dus de wijzigingen komen overigens van alle kanten. Er zijn natuurlijk vliegtuigmaatschappijen die denken van... nou, we gaan vandaag toch maar niet vliegen. Of het sneeuwt, of er is wat. Of een baan die is overspoeld. Dus eigenlijk wijzigen we de hele dag. En deels komt dat inderdaad door de mensen die zelf op vakantie willen, omdat ze toch net even anders willen dan ze eerst bedacht hadden. Maar dat zijn we wel gewend en daar raakt niemand bij ons van in de stress. En,
1: oh, wat goed. Ja. Want je geeft even aan, gekscherende, een baan die is overspoeld.
0: Ja.
1: En ik heb een maand geleden in Portugal gespeeld, met mijn vrouw trouwens. Dat was toch gezellig ook.
0: En heel goed.
1: De naam ben ik alweer vergeten van die baan, maar dat was een baan in de bergen. En daar lieten ze een filmpje zien van een maand daarvoor. Daar was het één grote rivier, die baan.
0: Ja, ja.
1: Dus je maakt de gekste dingen mee wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Zeker. Dus wij, ja, en de baan informeert ons ook niet altijd meteen à la minuut. Dus op een gegeven moment komen we erachter, gaan we informeren wat er aan de hand is. En dan wordt dat omgeboekt. Recent nog een baan in België. De eigenaar besloot 2 dagen van tevoren dat die baan toch maar dichtging. We hadden wel 400 klanten daar geboekt.
1: Okay.
0: Dan moet je 400 klanten omboeken. Nou ja, dan hebben wij een soort protocol op kantoor bij de lijsten komen. Wie is dat dan? Enzovoort, enzovoort. En dan gaan we, nou ja, van het begin beginnen tot het eind, totdat het klaar is. Iedereen informeren, mensen op de hoogte houden. En dat is, ja, dat komt veel voor.
1: En mag je daar dan weer, dat betekent voor jullie heel veel extra uren,
0: heel
1: extra
0: veel
1: werk.
0: Ja, heel veel.
1: Maar dat betekent geen extra inkomsten.
0: Nee, sterker nog, die klant in kwestie, die wordt natuurlijk gebeld of gemaild, een beetje afhankelijk van hoe snel hij of zij zou vertrekken. En die verwacht eigenlijk wel een soort korting. Want ja, het was toch anders dan het bedacht had. Terwijl wij natuurlijk aan de achterkant heel veel extra werk en uren en uiteindelijk dus geld kwijt zijn om het allemaal te regelen.
1: Ja, leuk weer, die gastvrijheidsindustrie.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja.
0: Maar toch is het heel leuk, want de meeste klanten zijn ontzettend tevreden. Het aantal mensen wat repeat bij ons, zoals wij dat dan noemen, die dus vaker bij ons boeken als ze eenmaal met ons mee geweest zijn, dat is enorm. Dat geeft gewoon.
1: En kan jij dat enthousiasme wat in jou zit en hoe je achter je product staat, dat kan jij goed overbrengen aan jouw medewerkers?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een kunstje. Maar dat lukt heel aardig. We hebben ook heel trouw personeel voor het grootste deel.
1: Ja.
0: Ik geloof dit jaar 2 of 3 mensen 25 jaar in dienst zijn. Vorig jaar waren het er 6. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel ervaring die dat in de loop der jaren hebben opgepikt.
1: En hoeveel mensen heb je in dienst ongeveer?
0: Ongeveer 40.
1: 40?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, ik zeg wel, mensen verwachten dat niet altijd.
1: Nee.
0: Dan zeg ik altijd maar gekscherend. Het is net een eigen bedrijf. Dus er zitten 40 mensen.
1: Wow.
0: Als je dat terugrekent naar fulltime is het ongeveer 30. Maar daar komt het wel op neer.
1: En zijn veel mensen uit Haarlemmermeer, neem ik aan?
0: Ja, Haarlemmermeer of de randgemeente, Haarlem of de Bollestreek, Amsterdam. Ja, dus, maar veel uit de buurt. En als je bij ons dus bijvoorbeeld op de sales werkt, en dan ga ik 2 keer per jaar op reis. Dus we sturen eigenlijk al die medewerkers op pad naar België, Duitsland, Frankrijk in de zomer. En 's winters naar Spanje, Portugal, Tunesië, Marokko. Alles wat te verkopen om dat enthousiasme, precies wat jij net zei, en die kennis eigen te maken. Dat die mensen ook ervaren waar je terecht komt.
1: Nou, jij slaat de spijker op zijn kop. Dus ze praten heel vaak uit ervaring.
0: Ja.
1: Ze weten wat die golfbaan, maar vooral wat de entourage eromheen, wat het ook beheerst.
0: Ja, je kan eigenlijk wel stellen. We hebben geloof ik 250 verschillende hotels en dingen. Maar overal is wel iemand geweest. Dus van de sales is er altijd wel iemand te vinden die er geweest is. En de klant vraagt ook vaak naar. Ben je zelf geweest? Ja. En dan, nou, hoe was het dan? Nou ja, als je links loopt, heb je dat, rechts dat. En ik zou die baan wel doen en dat niet. Ik zou daar gaan eten. En dat komt natuurlijk wel over. En dat werkt heel goed.
1: Nou, wat top zeg. Zullen we al een muziekje gaan draaien, Gerben?
2: Ja,
1: wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het prima.
1: Je hebt een paar verzoekjes ingediend.
0: Ja.
1: En de eerste, die is van John Miles.
0: Ja.
1: En waarom deze?
0: Ja, ik vind dat nummer trekt me altijd enorm. Music heet het. De meeste mensen kennen het als Music Was My First Love. En dat is, er zit zoveel muziek in. Dat vooral. Dus dat is,
1: dat klopt. Er zit gitaar in, drums, piano, basgitaar, een blaassectie, een strijksectie.
0: Ja.
1: En dat is het mooie van dit nummer uit 1976.
2: Ja. Zo.
1: Ja.
2: Die heb je ingelezen, Rick.
1: Nou, ik in die tijd. Je zal het niet geloven, maar in die tijd was ik discjockey.
2: Nee, dat geloof ik niet.
1: Ja, dat is echt waar. Nou, ga dat maar eens na. In die tijd was ik discjockey en ik heb dat heel vaak gedraaid. En als discjockey paste die plaat eigenlijk weer niet.
0: Nee.
1: Maar ook bij mij wel. En het was altijd een succes. Maar laten we eerst maar even gaan luisteren naar een van de mooiste platen aller tijden.
0: Absoluut.
1: Music Was My First Love.
3: Onderneem het maar. Met Rick Klaus.

0: Wow, luisteraars, dat was even binnenkomen met John Miles. Ik vroeg me waarom John Miles. Maar je hebt toch, je hebt daar wel wat mee, Erik.
1: Ja, John Miles.
0: Met je studententijd?
1: Ja. In mijn studententijd, bij de studentenvereniging, organiseerden we één keer per jaar met een aantal studentenverenigingen een groot concert in Groningen. Dat was toentertijd nog op de ijsbaan. Dus er werden planken gelegd op de ijsvloer. Het was steenkoud. Ja. En daar gingen er echt wel een paar duizend studenten in. En dat deden we vrij groot. Want we hadden op een gegeven moment hadden we het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Met toen nog Rogier van Otlo als dirigent. Margriet Eshuis ertussen. Tussen de pauken en de violen met haar band. Waarschijnlijk Henny Huisman, denk ik, als drummer.
0: Ja, dat was de vaste drummer.
1: Denk het wel.
0: Kon nu wel goed.
1: Nou, ik kon weer goed. En die speelde dit nummer. Nou ja, dus als ik dit nummer hoor, moet ik daar aan terugdenken. Dat was zo fantastisch. En dan had je de violisten. Nou, die waren zeker op enige leeftijd, laten we zeggen. Zo'n eerste violist die dan vooraan stond. Die keek dat publiek in en die keek wat er gebeurde. Nou, dit was ver voor Night of the Proms en alles wat daarna kwam. Dit nummer was trouwens volgens mij ook de tune van Night of the Proms later. Maar dit was gewoon, dit was zoiets fantastisch.
0: Wat gaaf.
1: Ja, heel erg
0: leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik kan begrijpen dat je daar heel enthousiast over wordt. En Margriet Eshuis, die had natuurlijk ook een stem. Dat was ook geweldig. En Rogier van Otlo, die heeft nog de tune van De Fabriek heeft hij ook gecomponeerd. Hè? Tadaan. Dat ging over de opnames waren in de suikerfabriek in Halfweg.
1: Kijk.
2: Oh, serieus?
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat nu 60% van de luisteraars afhaakt. Want die heeft geen idee waar jij het over.
0: Nee, ik denk dat 90% het wel weet.
1: Ja, dat kan bijna.
0: Je bent ontslagen, zei Rudy Volkhagen.
1: Ja.
0: Nou goed, fijn dat u luistert trouwens allemaal. Als u opmerkingen heeft of vragen of wat dan ook, stuur een mailtje naar rickklaus@meerradio.nl. En dan krijgt u van mij een prachtig antwoord terug. En als ik er niet ben, dan doet Gerben het wel.
2: Of als u te gast wil zijn in deze uitzending.
0: Ja, wel door de ballotage.
2: Het gaat wel door de ballotage, ja.
0: Het kan even duren, maar goed. Oké, Erik Bakker, nogmaals hartelijk welkom. Wat heb jij verder met Haarlemmermeer? Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon inmiddels in Bilderdam.
0: Bilderdam.
1: Ja. De mensen met een bootje kennen het wel. Het is, de Drecht stroomt door Bilderdam. Dus het is een favoriete sloepentocht als je vindt Amstel en dan de Westeinder en dan enzovoort. Dus Bilderdam tussen Kudelstaart en Lemuiden. Maar ik heb heel lang in Hoofddorp gewoond. Best wel een jaar of 20, denk ik.
0: Oké, dus je voelt je wel thuis in Haarlemmermeer.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo.
1: Het bedrijf zit er ook en veel vrienden hier.
0: En je werk, vind je het nog steeds heel leuk?
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: Want je doet het al een tijd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat Pinhai is dan sinds 1993, dus dat is best heel lang. Maar je moet het ook zelf een beetje leuk maken, zeg ik altijd maar.
0: Klopt.
1: Dus we zijn bijvoorbeeld recent, een paar jaar geleden zijn we begonnen met wat speciale reizen. Die ik dan ook zelf begeleid. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga ook drie keer per jaar op reis met een groep.
0: Ja.
1: En dan doen we alleen maar hele speciale dingen. Eigenlijk alles wat ik kan verzinnen doen we. Dus we zijn februari vorig jaar zijn we naar Zuid-Afrika geweest. Nou, dan gaan we wel golven. Zetten we 2 weken in Zuid-Afrika. Dan golven we 4-5 keer. Maar we gaan ook naar Robbeneiland. We gaan met helikopters boven Kaapstad vliegen.
0: Leuk,
1: we gaan op safari enzovoort. We zijn naar Argentinië geweest. Dan vragen we met rubberboten onder de Iguazu-watervallen door. We gaan wijn drinken bij Moët & Chandon. We gaan tango dansen in Buenos Aires. Dus dat soort reizen, dat zijn wel een beetje de krenten uit de pap. En dat doen we nu een aantal jaren. Er is net weer een groep terug uit Vietnam, Cambodja. Ook een fantastische reis. Dus zo maak je het. Dan blijft het ook een beetje leuk houden, zeg maar.
0: En hoe werkt dat brein van jou? Is dat constant in beweging?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ik merk het.
1: Ja.
0: Wat leuk, maar wat gaaf dat je nog zo enthousiast ermee bezig bent. En en als je het zo over die reizen hebt, denk je, oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Want het leuke met golven, voor al degenen die niet golven en luisteren. Maar wat ik dan vind met het leuke met golven is dat als je ergens naartoe gaat, dat je ook gewoon overdag lekker bezig bent. En dat je niet allemaal dingen hoeft te doen. In principe is je dag al vol.
1: Ja, het is een soort wandelen met hindernissen. Dus je zit op een mooie plek. Je bent nog een beetje sportief bezig. En je hoofd is eigenlijk alleen maar met dat golf bezig. Waardoor je helemaal loskomt van de dagelijkse sleur.
0: Ja. Mooi. En golf jezelf ook?
1: Ja, op het moment wat minder. Want ik aantal weken geleden mijn arm gebroken met skiën. Maar goed, we zijn in de herstelfase. Ja, een goede vriend van mij heeft me aangeskiet.
0: Nog steeds een goede vriend, ja?
1: Ja, hij belt elke dag hoe het gaat. Maar Ik ben op zijn ski gevallen en mijn bovenarm gebroken. Dat schijnt nog een mirakel te zijn volgens de meeste artsen, want die breekt niet zomaar. Nee. Maar het is toch gelukt. En ja, die moest weer aan elkaar gezet worden met platen, schroeven en dingen. En dus, ik zit nu in een soort herstelfase. Maar goed, een beetje chip en putten gaat weer. En over een aantal maanden.
0: En wat is je normale, wat voor handicap heb jij?
1: Ja, 15 zo ongeveer.
0: Oké, okay, dus je bent een goede golfer.
1: Nou ja, als je ziet hoe lang golf.
0: En wat is je thuisbaan, zou ik maar zeggen?
1: Ja, de Haarlemmermeer. Hier, ook hier in de Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. Bij de meeste mensen wel bekend, denk ik.
0: Ja, gezellige baan.
1: Ja, leuk. We gaan een nieuw clubhuis bouwen nu, is bijna klaar. Helemaal leuk.
0: Ik heb hem zien staan, tenminste in de stijgers nog. Maar wat een enorm ding wordt dat. Superleuk.
1: Ja.
0: Goed, wat hebben we überhaupt nog meer voor vragen? Zijn er ook, je hebt heel veel medewerkers.
1: Ja.
0: Maar heb je ook partners? Ben je alleen in de directie of heb je ook partners daarnaast?
1: Ja, je moet. Pinhai bestaat eigenlijk bij de gratie van de medewerkers. Want wat je zei net, dat vind je zo leuk aan. Wat ook ontzettend leuk is om te zien, is natuurlijk alle mensen om je heen die ook ontzettend druk bezig zijn om die mooie reizen te organiseren en dat allemaal de klanten naar de zin te maken. Ja. En dat hebben we ook, dat is eigenlijk een heel team, een heel hecht team, waar we dat mee doen, van jong tot oud. Dus de oudste is volgens mij bijna 68 en de jongste is denk ik 17 of 18.
0: Ja.
1: Laten we zeggen, dat is een stagiair. En dat hele spul bij elkaar, dat zorgt ervoor dat we dit al zo lang kunnen doen en dat we zo succesvol zijn. Want ja, we zijn in Nederland by far marktleider op het gebied van golfvakanties.
0: En hoeveel serieuze concurrenten heb je?
1: Ja, ik denk 2 of 3 serieuze concurrenten. Maar er zijn er wel 10. Maar je hebt heel veel mensen die zeg maar golfen en het leuk vinden om een reisje te organiseren. En die hebben wel een 06-nummer en een website.
0: Ja.
1: En organiseren dan golfvakanties. Maar goed, er zijn er wel een paar wat grotere. Die waren ook een aantal mensen werken.
0: Oké, okay, en stel je voor, jij hebt weer een idee om ergens naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Met allemaal gekke uitstapjes. Heb je dan in je bedrijf een klankbord waar je dat tegenaan houdt? Die zegt van, ja Erik, superleuk. En Rick, je moet je telefoon uitzetten tijdens een uitzending. Dat is ook superleuk. Maar ja, je weet maar nooit wie er belt. Die staat nu uit. Dus ja, dit heb je met zo'n live uitzending. Maar heb je dan een klankbord tegen wie jij dingen kan zeggen of tegenaan kon praten?
1: Ja, zeker. Kijk, met ongeveer 40 mensen. We hebben dus zeg maar een soort MT-management team. Daar zitten 4 mensen in. Dus dat is alles zeg maar een soort basis waarin natuurlijk veel dingen besproken worden en gekeken. En we overleggen dat uiteraard. Ja.
0: Oké, okay. En niet alle ideeën gaan door?
1: Nee, kijk, niet alles is uitvoerbaar. En moet ook een beetje, je moet er vertrouwen in hebben. Want de partners waarmee je werkt zijn minstens zo belangrijk als wij zelf. Dus zeker als we dat soort verder reizen doen, willen we zeker weten dat we een goede partners hebben. En we hebben straks in november zo'n verder reis weer naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel weten dat het ter plekke ook allemaal goed geregeld is. We gaan in februari, maart gaan we weer Argentinië doen. We gaan nog een keer naar Vietnam. In oktober volgend jaar gaan we Japan doen. Dus, en dan moet je wel zeker weten dat de plek ook alles klopt.
0: Super.
1: Dus ik kan niet zomaar.
0: Superleuk. Goh, ben ik blij dat ik pensionado ben, zeg.
1: Ja, je kan zo mee.
0: Ik denk dat we heel veel uitzendingen van tevoren moeten gaan opnemen. Want ik ben heel veel weg.
1: Ja.
0: Doe beste, het op locatie. Erik Bakker. Wat is er iets wat mensen altijd verkeerd begrijpen over jou of over je bedrijf? Een terugkerend misverstand, wat je vaak moet uitleggen.
1: Ja, met name wat jij net aangaf, dat mensen met een groep op vakantie willen. Dus die zeiden, nou, we zijn met z'n 12, met z'n 16, doe even een leuk voorstel en dan zie ik morgen wel tegemoet.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet. En ik zeg vaak, het is het beste als mensen zelf eerst een groepsreis organiseren en dat allemaal zelf gaan doen. Dan krijgen ze een beetje door wat er allemaal speelt, wat er allemaal nodig is, wat er allemaal voor geregeld moet worden voordat je een fatsoenlijke offerte kan sturen, die ook ergens op laat. Want je moet wel zeker weten dat het kan. De banen, de starttijden, de vluchten, de hotels, de kamers, auto's of transfers of bussen. Ja, er komt nogal wat bij kijken. En dat is eigenlijk tegelijk dan het grootste misverstand. Mensen, ja, zo'n reis, hoe ingewikkeld is het nou? Je mailt een hotel, je zegt, jongens, of je belt ze op, je hebt een kamer, of je kijkt, weet ik veel, ergens of er een plek is. Die mensen erbij en klaar, boeken maar.
0: Het is duidelijk. Het is heel ingewikkeld en er komt heel veel bij kijken. En in mijn bedrijfstak, in de hotellerie, in de restaurants, geef ik ook altijd aan van, besef je hoeveel werk het is dat die groep nu hier komt van die organisator, wat die allemaal al heeft moeten doen en met afzegging op het laatste moment, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Goed, we hebben nog een vraag. AI.
1: Ja.
0: Gebruiken jullie dat al? Of doen jullie daar wat mee? Of heb je er wat aan?
1: Ja, we zitten daar eigenlijk in dat proces. En we gebruiken dat meer en meer. Het makkelijkste is natuurlijk, of het makkelijkste om het te gebruiken is met teksten. Dus dat je bepaalde teksten, dat je zegt, we hebben natuurlijk heel veel teksten om dingen te beschrijven. Hotels, banen, voorwaarden, van alles en nog wat. Op de website, onze website zeer uitgebreide brochures. En dan is AI soms heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is nu 350 woorden, het moet eigenlijk naar 150. En dan zegt AI, nou, wat denk je hiervan? Dus dan, en dan kan je het zelf weer redigeren. Dus dat gebeurt daar veel. De laatste tijd zijn we ook wat verder met AI. Bijvoorbeeld invoeren van contracten. Dus laten we zeggen, ik heb voorstellen, als je honderden hotels hebt, die hebben allemaal verschillende contracten en prijzen en tabellen enzovoort. Het blijkt redelijk mogelijk te zijn, zeg maar, om AI die contracten in te laten lezen en op de goede plek in een computer te zetten. Dat is zeer efficiënt. En bovendien voorkomt het ook weer fouten. AI maakt ook fouten, dus je moet AI ook wel weer controleren. Maar goed, het is. Aan die kant gebruiken we het. En we zijn nog wel verder in de toekomst aan het kijken waar we dat nog meer kunnen inzetten.
0: Duidelijk verhaal.
1: Een chatbot bijvoorbeeld, ja. Die automatisch de juiste antwoorden geeft op de juiste vragen.
0: Ik ben ook bang voor mijn positie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We gaan zo weer naar muziek toe. Nog één vraagje. Je hebt het heel druk. Je golft zelf, privé dan nog ook? Misschien, ja. Nou ja, half ja, privé, half zakelijk. Maar ja. Doe je nog wat meer? Heb je nog andere hobby's?
1: Ja, in principe, ik hockey nog hier, ook in Haarlemmermeer.
0: Ook bij wie dan?
1: Bij de Reigers.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Dus wij noemen dat de recreanten. Bij de meeste hockeyverenigingen heet dat de trimmers. Dus dat gaat allemaal niet zo fanatiek als in de diverse competities. Maar goed, we hebben ook onze onderlinge wedstrijdjes en dingen. Het is heel gezellig. En vooral lekker rennen en zweten en een beetje aan sport doen. Dus dat zeker. En skiën, normaal dan.
0: Nou kijk, dus ik denk misschien thuis, wie heeft hij toch tegenover zich zitten? Dat is Erik Bakker, die golft, die hockeyt, die skiet. Maar het is toch gewoon, het is niet een kakker of zo, hè? Toch, Erik Bakker. Erik Bakker is geen kakker. Nee, het is gewoon een heel aardig gezellige
2: Niet dat ik
0: ben.
2: Heb kunnen ontdekken.
0: En dan merken we ook wel aan zijn muziekkeuze. Want je hebt plaat nummer 2. Heb je gekozen voor De Dijk.
1: Ja.
0: Prachtig. En waarom die dan weer?
1: Ja, De Dijk. Ja, het is zo zonde dat ze gestopt zijn. Ik begrijp het wel. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Maar ik heb heel veel concerten van De Dijk gezien. Hier in de Duiker ook. Haarlemmermeer. Ook in Bloemendaal. Het openluchttheater daar. Ja, die teksten en de lyrics. En het is dansbaar. En het is ook nog leuk om naar te luisteren. En de teksten zijn soms meer dan briljant. Dus ja,
0: dans op de vulkaan, hè?
1: Ja,
0: en is dit, ik moet even nog geven, is dit de live versie of is het de gewone versie?
2: Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Want er is een groot verschil, hè, tussen die twee. Want bij de live versie, dan is er ook toegevoegd A-A-O-O.
2: Ah, kijk.
0: Ja, en dat zit niet in de gewone versie. Nou, dat merken we dan wel. Het moet komen naar het liedje, naar het zinnetje Bommen voor de Vrede. Maar hier is de meest populaire band bij onze bezoekers, onze gasten. Die wordt vaak aangevraagd. En hier komt De Dijk met Dansen op de Vulkaan.
3: Onderneem het maar.

0: Ja, luisteraars, wakker worden. Goed zo, we zijn er weer. En wat een leuk en gezellig gesprek is dit. U krijgt er zomaar een vriend bij. En u kunt straks zeggen, oh, Erik Bakker. Ja, nee, die ken ik, Erik. Hartstikke leuk wordt het. Erik, waar gaan we het nu eens over hebben?
1: Over dit nummer nog even, Rick.
0: Heb je ook ik vroeg net verantwoording. Heb je ook nog boven jou een soort adviesraad of raad van commissarissen?
1: Nee.
0: Lekker niet?
1: Nee, lekker niet.
0: Oh, gefeliciteerd. Wat goed zeg.
1: Pinhai is een tijd AWB geweest. Maar sommige mensen denken dat het nog steeds van de AWB is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, 2005 hebben we het verkocht aan AWB. Toen de tijd. En 2015 weer teruggekocht. Dus het is nu weer zelfstandig. In die tijd was het natuurlijk anders. Dan had je een hele directie en een ding. En heel veel vergaderen. Nou, dat hebben we gelukkig niet meer. Dus
0: ik heb daar alle begrip voor. Zeg
2: wat,
0: maar,
2: wat wou je nog kwijt over het nummer?
1: Oh ja, het nummer. Ja, de dijk. Geweldig. Kijk, het nummer wat we net hoorden. Dat is zo actueel weer. Omdat een van de coupletten is natuurlijk bommen voor de vrede. Leugens om het geld. Ja, dat is veel actueler kan het niet als je ziet wat er natuurlijk in Iran recent gebeurd is. Ja, en wij moeten betalen en die had niks besteld. Ja, waar halen ze de lef en de gore moed van? Nou, kijk, dat is veel actueler kan het toch niet.
0: Nee, maar uit je maar even hoor. Dat is helemaal goed. Gooi het er maar uit. En ik denk dat, 99% van de luisteraars dat gevoel ook heeft.
1: Ja.
0: En we leven in een hele aparte tijd.
1: Ja, en aan de andere kant de relativiteit. Dat je zegt van ja, dat gebeurt allemaal wel. Maar ondertussen moet je ook nog leven. En dat is dan weer de dans op de vulkaan. Dus ik vind het een heel mooi nummer.
0: Goeie uitleg, prachtig. En we springen ook van in dit interview van hak op de tak. Want we willen je beter leren kennen. En je bedrijf en wat je doet. En je verhouding met Haarlemmermeer. Wat voor auto rij je?
1: Ah, een BMW.
0: Een elektrische of een hybride?
1: Een hybride,
0: of
1: een... ja. Eén met een stekker. Dus ik kan een stukje elektrisch en een stukje en dan de rest benzine. Ze beloven altijd wat meer elektrisch dan dat die kan natuurlijk. Maar goed, even goed kwam ik erachter dat ik toch nog 25% elektrisch rij.
0: Ondanks goed zo.
1: Dat het maar een beperkt bereik heeft. Ja.
0: Je vrienden van vroeger uit Groningen of wat dan ook. Wat zouden, of misschien wel uit Emmen. Wat zouden die zeggen? Wat typeert die Erik Bakker nou echt?
1: Oeh, ja. Ik denk dat ze zagen mij toen eigenlijk als een soort... Ze hadden mij eigenlijk bij de televisie verwacht. Als commentator voor allerlei sportuitzendingen.
0: Dat, een biljart of zo?
1: Ja,
0: of,
1: biljart, whatever. Ja. Ja. En dat komt ooit van een studentenfeest. Waar
0: Theo Komen.
1: Ja, precies. Een beetje Theo Komen-achtig. Dus die hoek in ieder geval. Ja. Maar dit zullen ze ook absoluut... verwacht hebben of dat een van de mogelijkheden was. Ja.
0: Nou, je doet het goed met je stem, hoor. Dat zeker. En had je misschien ook wel een bijnaam vroeger?
1: Ja. Als, nou ja, goed, kijk. Nou,
0: er luisteren maar 15.000, nee, 20.000 man, dus gooi het eruit.
1: Ik had helemaal niet zo'n gekke bijnaam. Maar goed, het was wel zo. Waar kom jij vandaan? Oh, uit het noorden. Oh, daar heet toch iedereen Stra? En dus dan was het Bakstra in plaats van Bakker. Nou ja, okay. Dat soort geinen. Dus op een gegeven moment was het Bakstra, geloof ik. Maar dan, Bakkertje was het vaak.
0: En toen je een jaar of 16, 17, 18 was, waar droomde je van? Wat was je echt, toen je droom voor later van als ik een jaar of 40 ben, dan wil ik dat of dat zijn of dat bereikt hebben?
1: Ja, de grap is, ik denk eigenlijk nooit ver vooruit. En toen ook al niet. Dus toen ik 16, 17, 18 was, was ik denk vooral met sporten bezig en skiën en dingen. En dan dacht ik, nou, volgende week wil ik dat, of over een maand wil ik dat, of over een jaar. Maar veel verder, ik dacht eigenlijk nooit zo ver vooruit. Heel veel dingen zijn in die zin ook op mijn pad gekomen. En dan zie je iets, en dan grijp je dat, en dan pak je dat aan, en dan ga je daarmee door. Ja. En zo rol je er ook een beetje in. En als je alles van tevoren helemaal uitstippelt, moet allemaal niet in denken.
0: Nou, en zeker in deze tijden niet meer. Ja, nee, vroeger kon dat nog wel.
1: Kon het nog een beetje, ja.
0: Dan wist je wat zekerheid was en dergelijke.
1: Ja,
0: die Erik. Vind je het vervelend of superleuk om te werken in Haarlemmermeer? Wat een open deur. Volgende vraag.
1: Nee, ja, ik vind het zeker heel leuk. Maar, en nogmaals, wat we net al over hadden, dat heeft ook te maken met de mensen met wie je werkt. Want ik kan dus helemaal niet thuiswerken. Ik ben helemaal geen thuiswerker.
0: Nee.
1: Ik vind het vreselijk. Zit je dan in je eentje. Ik wil gewoon rondlopen. Ik wil voelen. Ik wil ruiken. Ik wil horen wat er gebeurt. Zelfs in coronatijd, ik heb geloof ik een halve dag thuis gewerkt. Toen ik begreep dat het mocht, onder voorwaarden dat je gewoon naar kantoor ging. Er zaten geloof ik met z'n 2 of met z'n 3 op kantoor. Maar ik vind dat veel lekkerder, ik wil dat voelen.
0: En stel jij, Erik Bakker, je bent de burgemeester van Haarlemmermeer.
1: Oeh.
0: We hebben een prima burgemeester, maar toch komt Erik Bakker naar voren.
1: Ja.
0: En wat zou jij heel graag, of wat denk jij, wat zou je willen aanpassen in Haarlemmermeer?
1: Oh.
0: Ja, je mag er ook even over nadenken.
1: Ik snap het.
0: Dan bewaren we hem even.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, ik vind dat er op zich heel veel dingen heel goed geregeld zijn in de Haarlemmermeer. Ik kwam een paar jaar geleden een lijstje tegen, dat vond ik wel grappig. Met welke gemeentes nou, waar de meeste uitkeringen enzovoort werden uitgekeerd enzovoort. En stond Haarlemmermeer helemaal onderaan, omdat iedereen niet werkt.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet helemaal. Er zijn allemaal mensen die niet werken, niet kunnen werken. Er zijn alle redenen voor. Voor alle mensen tegen schenenschop. Maar in ieder geval, Haarlemmermeer is een heel bedrijvige gemeente. Vanuit de geschiedenis is het ook wel heel grappig, vind ik, de Haarlemmermeer. Want toen het ooit droogmalen is, wilde werkelijk niemand de Haarlemmermeer hebben. Die modderpoel.
0: Dat klopt, ja.
1: Want het is aangeboden in Haarlem. En Haarlem zei, nou, hoeven we niet. Nee. En toen is het naar de Leider aangeboden. Nee, joh, die rommel, die hoef ik er ook niet bij. En die modder. Nou, van Lieverlee is het toen maar een zelfstandige gemeente geworden. En inmiddels is het geloof ik de meest bedrijvige gemeente van Nederland.
0: Ja, het economisch hart.
1: Ja, het economisch hart.
0: En we hebben Schiphol erbij natuurlijk.
1: Ja, vliegveldje. Ja. Dus, ja.
0: Maar wat goed dat je, want we hebben Elise van het Historisch Museum, of nee, van de Krukjes Museum, ja. hebben we hier over de vloer gehad. En die heeft ons helemaal bijgesproken over het ontstaan van Haarlemmermeer. Een bijzonder interessante lezing was dat. Ja. Dat kunt u terugvinden op Uitzending Gemist bij Meer Radio.
2: Ja.
0: Zo zeg ik dat toch goed, hè? We gaan van links en naar rechts. We gaan over naar de bitterballenvraag. Die bitterballenvraag, daar hebben we ook een jingle van. Die komt er zo aan.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Ik wou zeggen, neem een lekker bitterballetje.
1: Ja, die is ver te zoeken hier.
0: Ja, nee, die ligt er absoluut niet. Maar dat moeten we wel gaan doen ook, echt die bitterballen. Want ik heb wel zin in een bitterballetje.
1: Ja, bel Jos.
2: Ja, het is wel de tijd ervoor.
0: Ja, donderdagmiddag. En voor de mensen die in de auto zitten, ja, jammer. Wie in de regio verdient een standbeeld? En je mag hem neerzetten waar je wil. En je mag ook uitkiezen wie je wil.
1: Een standbeeld.
0: Maar dan mag je ook, als je zegt ik wil er even over nadenken, dan krijg je 4 minuten de tijd. Want dan gaan we nog even muziek draaien zo.
1: Oké, ik ga er wel even over nadenken.
0: Dan ga je even over nadenken. Ja. En als je een ondernemerswet of regel mocht afschaffen. Er mag ook iets op belastinggebied zijn. Welke zou je dan het liefst willen afschaffen?
1: Oké, nou, dan gaan we daar ook even over nadenken.
0: Oké, dat zijn twee. Wat mis jij in Haarlemmermeer? Dat is 3, om over na te denken. U hoort dat allemaal straks, de antwoorden hoort u zo, hè? Maar u kunt thuis zelf ook even nadenken. Heb je wel eens een enorme blunder begaan?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Denk daar ook maar even over na.
1: Wat een goed interview.
0: Maar die 4 vragen, die vergeten
1: die komen
0: we niet.
1: Terug,
0: die gaan
1: terug.
0: We straks beantwoorden. Ja. We gaan eerst even naar de Achterhoek. Naar Benny Joling. Ja, die had natuurlijk een geweldige hit. Ik weet niet meer uit welk jaar, maar dat zoeken we wel op zo. Oerend Hart, die heb je aangevraagd. Heb je daar wat mee?
1: Nou ja,
0: rij je motor of zo?
1: Ik rijd geen motor, maar in mijn jeugd, zullen we zeggen, in het oosten van het land was wel eens wat Drenthe. En hij komt natuurlijk niet uit Drenthe. Maar,
0: nee, de buurt van Doetinchem kwam die, hè?
1: Precies. Dus,
0: en kicken op pin in de box, hè?
1: Ja.
0: Wat?
1: Maar het was toch wel, die tijd was toch wel een bekend nummer. En het is een van de weinige nummers die ik woordelijk de lyrics van ken. Mijn dochter vindt het altijd erg leuk om allerlei spelletjes te spelen. En dan, als we dan een spelletje spelen waarbij je muziek moet raden en dit en dat. Nou ja, dan komt deze ook om de hoek. En dit is dan een van de weinige nummers die ik ken. Dus ik ben daar ontzettend slecht in. Maar deze komt vaak naar voren. Dus deze hoort een beetje bij mij. Met name omdat, wat ik zeg, tijdens die spelletjes, dan als dan dit nummer naar voren komt. Dan
0: Gerber, start de motoren maar.
1: Ja.

0: Ja, dat was hem dan normaal. En oerend hart, helemaal vanuit de Achterhoek.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Nou, ik hoop dat u het net zo gezellig heeft thuis als wij hier in de studio. We zitten met Erik Bakker van Pin High. En dit is nog steeds het programma Ondernem het maar. We hebben een paar antwoorden nodig. Als een standbeeld. Oh ja. Voor wie zou jij een standbeeld in Haarlemmermeer willen neerzetten?
2: Ja, ik ben niet zo heel erg van persoonsverheerlijking. Maar ik vind wel, één dame springt er wel bovenuit. En dat is al wel lang geleden, maar goed. Die heeft in ieder geval gewoond in Haarlemmermeer. Is hij volgens mij ook begraven in Haarlemmermeer? Fanny Blankers Koen.
0: Ja,
2: ja. Ja, vind ik wel een heel bijzondere
0: Fanny
2: sport.
0: Fanny Blankers in 1948... had ze tijdens de Olympische Spelen 4 gouden medailles.
2: Ja, geweldig.
0: En daarnaast op de Europese kampioenschap in 46 en 50... 5 goud. En dat in die tijd. En dat voor een moeder.
2: Ja, ze was moeder toen.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Nou, dus dat is een mooi standbeeld. Ja. Waar zetten we die neer?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk Dick Trom al op de een of andere manier. dus op een ander pleintje.
0: Ja. Ja.
2: Nou, leuk. Misschien voor het nieuwe stadhuis, wie weet.
0: Ja, ja, dat we toch een beetje gezelligheid daar gaan brengen.
2: Ja, want dat is eigenlijk de volgende antwoord bijna.
0: Ja, op welke vraag? Wat als burgemeester zou je graag aan willen passen in Haarlemmermeer?
2: Nou, die gezelligheid, dat is precies, denk ik, het grote manco in Hoofddorp. Ja. Ik zeg altijd, als het in Hoofddorp gebouwd, als men iets wil bouwen in Hoofddorp en je wil een vergunning aanvragen, zorg dat het vierkant groot en grijs is,
0: ja,
2: dan krijg je een akkoord.
0: Ja.
2: Dus vierkant groot en grijs, dan is het goed. En dan ook de pleintjes zijn vierkant groot en grijs. En ja, dat is wel een gemiste kans op heel veel plekken met ontwikkeling. Want het had best wel wat gezelliger gekund, zeg maar.
0: Wij willen sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
2: Ja, maar goed, als je dan dat winkelcentrum toen het neergezet is en dan aan één kant wat restaurants met terrassen en aan de andere kant een paar appartementenblokken en dan alle bussen daarvoor langs laten rijden. Ja, dat is nou niet een recept voor sfeer en gezelligheid. Als je aan drie kanten kroegen zet of iets, of gebouwen dat het een beetje beschut is, ja, dan heb je natuurlijk al veel meer kans dat het gezellig wordt. Het
0: klopt, bompjes. Helemaal. Ja. En vroeger bij een winkelcentrum was vroeger op zondag dicht ook nog. Hè, en 's avonds is er natuurlijk ook niet veel leven. Dus, ja. Maar goed, duidelijk verhaal. We hadden nog een vraag, even denken. Een ondernemerswet, als je die mocht afschaffen, welke zou je dan afschaffen?
2: Ja, dat is een lastige. Waar ik zelf wel eens mee te maken heb, is in het geval van dat mensen op het moment als je de papieren romslomp die je hebt als iemand binnen jouw bedrijf ziek wordt.
0: Kort antwoord.
2: Zonder dat je er wat aan kan doen. Dat gebeurt. Ja, dat is toch wel een ding wat een hoop hoofdbrekens is.
0: Dames en heren luisteraars, onze gast was, en hij zit hier nog steeds tegenover mij, Erik Bakker van Pin High Golf Travel. Wij danken u ontzettend voor het luisteren naar Ondernem het maar. Gerben Kersen, dank voor de fabelachtige techniek.
3: Graag gedaan.
0: En Erik, super leuk dat je in de studio bent geweest hier. Nou, we hopen je nog vaak te zien voor de luisteraars thuis. U heeft een vriend erbij. En dat is Erik Bakker van Pin High Golf Travel.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Yo, Rick Klaus, de groeten. En laat wat horen op rickklaus@meerradio.nl. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshilgus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshilgus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshilgus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat waren de Bellamy Brothers, echte broers uit Amerika met Let Your Love Flow. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: We gaan terug naar de maand van het jaar waarin Gerda en ik net ouders waren geworden van een dochter, Tessa. En die werd geboren op 29 april. Maar in welk jaar was dat nou? Nou,
1: mei
2: 1976.
0: Inderdaad, we gaan terug naar mei 1976. De maand waarin vanaf 1 mei, één weekje nummer 1 stonden in Amerika, de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. En Sammy Davis Jr., die heeft een verrassende nummer 1 hit in Nederland. Vanaf 8 mei, drie weken lang bovenaan. Dit is Beretta's Theme. Goedemiddag en welkom bij al die mooie hits van toen.

0: De hits van 50 jaar geleden op meer radio. Na Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. hoorde je Fernando van ABBA. Vanaf 8 mei 3 weken lang nummer 1 in de Engelse hitparade. En ook Glass of Champagne van Sailor. Nummer 5 in Nederland op 29 mei.
1: Hoi Tom.
0: Hey,
1: hier Jordi Bloem.
0: Jordi.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Deze maand hebben wij een gemiddelde temperatuur van 13,3 graden. Het dagelijks gemiddelde is 7,6 graden. 25 mm regen komt er naar beneden en de zon schijnt totaal 231 uur.
2: Hallo, mijn naam is Peter Koelewijn en dit is één van mijn producties in de maand van het jaar.

0: de tv-serie Welcome Back Cotter over een leraar die heette Cotter. En de hoofdrol werd gespeeld als leerling door niemand minder dan John Travolta. De plaatste nummer 1 in de Amerikaanse hitparade op 8 mei 1976. Welcome Back van John Sebastian. En je hoorde ook More, More, More van de Andrea True Connection. Nummer 5 in Engeland op 15 mei. Na Rocky van Don Mercedes, een productie van Peter Koelewijn, die op 29 binnenkomt op 22 mei 1976. En nummer 1 staat vanaf 12 juni. En die staat 2 weken lang bovenaan.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: 3 oude RAF-toestellen landen in verband met de 5 mei-viering op Schiphol. Een Lancaster, een Spitfire en een Hurricane. En in The Hobbit in New Venom draait de film A Hardest Night van de Beatles. En in de Arnoldershoeve is een optreden van de Dutch Rhythm Steel en Showbands.

0: stem van Johnny Kaagman bij Earth and Fire, nummer 12 in Nederland op 8 mei 1976. What a difference does it make?
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg dook het grote archief in van Beeld en Geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit de maand van het jaar. En we beginnen met...
2: We beginnen met de dood van Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof, een 41-jarige anarchiste, werd vanochtend dood aangetroffen in haar zwaar bewaakte cel van de gevangenis van Stuttgart-Stammheim. Vorig jaar mei begon in Stuttgart het proces tegen Ulrike Meinhof en Andreas Baden. Ulrike Meinhof is nu de tweede verdachte van dit proces die onder uiterst dubieuze omstandigheden om het leven is gekomen.
3: Tot diep in de nacht heeft het kabinet Den Uyl in het Catshuis vergaderd over onder meer de weigering van minister Van Agt van Justitie de beslissing om de abortuskliniek Bloemenhoven in Haarlem te sluiten. Een beslissing die ongedaan gemaakt zou moeten worden. De Tweede Kamer nam gisteravond een motie aan met de stemmen van de drie grote christelijke partijen tegen, waarin dit werd gevraagd. En Van Agt joeg toen de politieke kat in de gordijnen door de motie onmiddellijk na de stemming van tafel te vegen.
4: In het geval van aanvaarding van deze motie. Wel nu, het antwoord luidt, ik zal de motie niet uitvoeren.
5: De afgezette presidenten van Argentinië, Isabel Perón en haar voormalige raadgever, de beruchte López Rega, zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden. Isabel Perón zit in huisarrest in haar luxe buitenhuis en López Rega is nog steeds voortvluchtig.
6: Minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat vindt dat de 100 kilometer maximum snelheid moet blijven. Maar de buitenlanders, zo bleek daar, begrijpen niet waarom Nederland de snelheidsgrens lager legt dan de andere Europese landen.
7: Op zich zou het wenselijk zijn dat er een Europese maximumsnelheid is op de autosnelwegen. Ik heb op twee dingen gewezen. Eén, wij hebben nu eenmaal meer in- en uitvoer gestroken op onze autosnelwegen dan in andere landen, waardoor er dus ook meer potentiële gevaarpunten aanwezig zijn. In de tweede plaats, het is heel moeilijk om op Europees niveau tot een gezamenlijke maximumsnelheid te komen.

een productie van Hans Verhemert, maar door een Belgische groep, Trinity. Met 002-345-709, that's my number. Trinity komt binnen op 28 in Nederland op 8 mei 1976 in de top 40. A Fool Around and Fell in Love van Elvin Bishop, die staat op nummer 3 in Amerika op 22 mei 1976. En de zang wordt gedaan door Mickey Thomas, later bekend van Starship. And My Resistance is Low van Robin Starset. 46 binnen in Engeland op 8 mei 1976. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 3.629.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 1,06 gulden, super 1,09 gulden, diesel 55.

0: hadden er weer drie achter elkaar in de maand van het jaar, mei 1976. Strange Magic van ELO, 14 in Amerika, 22 mei. 666 Single Bad van Fox, die staat 4 in Engeland op 15 mei. En Remember September van Catapult, die komt binnen in Nederland op nummer 25 op 22 mei 1976.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, we gingen terug naar
1: mei
2: 1976.
0: Inderdaad, dit waren de hits van 50 jaar geleden hier in de maand van het jaar. En tot slot heb ik voor je
1: de maand van het jaar Facebookplaat.
0: Het is Wings, de groep van Paul McCartney, nummer 1 in Amerika. Eén weekje maar hoor, in de week van 22 mei 1976. De City Love Songs. Fijne dag verder.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
2: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, zondagmiddag, dus welkom. Goedemiddag, dit is aflevering 896. Leuk dat je erbij bent bij Meer Hollands op de eerste zondag van mei 2026. En ook vandaag, je hoort hem alweer, een programma van en met Ton van der Hanen en ondergetekende.
2: Hallo, dit is Willeke Alberti op Meer Radio.
1: Ach, wat een lief oma stemmetjes toch. De eerste was van Carolientje van Willeke Alberti uit 1977. En toen was Gerrit Joling nog een fotomodel. Tegenwoordig een gevierd artiest die vorige week woensdag 66 jaar is geworden. En hij vierde dat met zijn nieuwe single Nog één keer.

0: Groningse groep is ook schitterend, met altijd wel iemand uit 2006 inmiddels een mooie klassieker geworden. Romy Montero heeft de musical voorlopig vaarwel gezegd op zich op haar zangcarrière te storten. En dat doet ze met deze single. Hier is zij met Leven Lang.
1: Dit

je mij. De veelzijdige Vlaamse acteur, presentator en zanger Niels de Stadsbader hoor je als de Vlaamse klassieker met Beloof je mij. Mooi nummer, 2019. Hier is de nieuwe van Jeffrey Tannis. Het draait alleen nog maar om jou.

Ja, Jan Lelieveld uit Aalsmeer. Hij overleed in augustus 2017 na een kort ziekbed en op 61-jarige leeftijd. In 2014 bezong hij zijn mooie geboorteplaats Aalsmeer. Maar we moeten zeggen, het leven gaat door en dat vindt Peter Hakkerveld ook. Hij komt uit Leiden en dit is zijn nieuwe single. Lach!

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten.

Van Vliet en hij heeft het in Meerhollands over de lente. En jij bent de mooiste uit 2014. Xielse Visser, denkt aan de zomer. Nou, wij ook met dit weer. Luister maar naar haar nieuwe single. Va, va, vakantie.

Ellie en Rickert met Alles is Vrij. Dat klopt, want dat zijn wij ook. En dat in 1973. Philip de radio was te horen, maar niet verder kwam dan de tipperaden. Maar dat weet je natuurlijk allemaal, ja, hè, toch? Ja. Gino Kraus, weet je ook nog wel, hè? Van onze uitzendingen. Hij heeft nog nooit een hit of tipperaden gehad, maar hij maakt wel leuke singles zoals deze. En daarom draai je hem ook. De favoriete kroeg.

0: Ja, leuk is dit. Daar zie ik hem met Weg te sleuren zingen van 2 jaar geleden. En daar is alweer een nieuwe van Frank van Etten. Nou, die komt geloof ik om de 2 maanden door, of niet? Maar hij blijft leuk, want hij is niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Ja, je hoort hem al. Blijf vannacht bij mij. Liedje van Henny Vriend uit 1984. En die schreef voor Benny Nijman. En de Hoes zie je vandaag op de Meer Hollands Facebookpagina met de beide speellijsten van vandaag. Dankjewel voor het luisteren, want dit was aflevering 896. Leuk dat je erbij was van Meer Hollands. Dank Tom van der Aanen. Kijk hem diep in de ogen. Je was er weer bij, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Altijd leuk. Straks naar 4 uur. Veel plezier met Zo Zondag.
2: Hallo, dit is Danny Christian op Meer Radio in het programma Meer Holland bij Michel Onklin.
0: Ja, leuk, hè. Danny Christian, ik laat je achter met de nieuwe van hem. Ai, ai, oh. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Adios.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Putten met het NOS Journaal.
4: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt, is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen, richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Zo zondag. Peter Hanegraaff.

0: Zingen en springen met de Pointer Sisters. Jump for my love.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Nergens zoveel muziek als bij Zo Zondag. En wat niemand mij heeft verteld, ik kwam vanmiddag vanuit Amsterdam naar Schiphol. En dan is de afrit naar Hoofddorp afgesloten. Wist ik dus niet. Dus het was enorm haast om hier op tijd binnen te komen. Het is wel gelukt hoor. Zuchtend, puffend en zwetend kwam ik hier binnen. Ik begin weer een beetje te landen. En van 4:30 tot 5:00 weer trouwens een half uur lang de beste muziek uit de 90's in levendig 90. En om alvast in de vast als opwarmertje een beetje in de stemming te komen. Marco en nu op Meer Radio.

0: the reason. Hoeba Stank. Bij meer radio halen we meer. En zo dadelijk. Een half uur lang levendig 90. De beste muziek uit de 90's. Met onder andere de Kelly Family en de Kast.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio.
2: 'Cause I've been away too long.
1: Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio.
3: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
5: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Weer Radio en Soniek. It feels so good in levendig 90. Een half uur lang de beste muziek uit de 90s. Jarenlang hadden ze een nomade bestaan en reisden ze door Europa in een dubbeldekkerbus en woonboot. En hun imago werd versterkt door de zelfgemaakte kleding en het lange haar van zowel de jongens als de meisjes in de band. Ik heb het over de Kelly Family. I can't help myself.

0: 1994 met Edwin Collins, A Girl Like You. Something Happens en Pato Banton staan voor je klaar. Halverwege de jaren 80 beginnen ze als de Engelstalige band Wish to Escape. En begin jaren 90 schakelen ze over naar het Nederlandstalig en wordt de naam veranderd in De Kast. In de Nije Dij werd geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe en het scoort. Want In de Nije Dij wordt namelijk de eerste Friestalige hit in de Nederlandse hitlijsten. De Kast, nu op het station van Haarlemmermeer. Meer radio, In de Nije Dij.
1: De nacht is voorbij, de zin is vrij om heug te gaan. Als we te dij, de

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Zondag Peter Hanegraaf.

Eric Vander, She Drives Me Crazy. Gaat het niet over mevrouw, hè? Nee. Van Young Cannibals, meer radio, het station van Haarlem en Weer. Bent onderweg voor je. En eerst deze knaller van Pnau en Galit, The Hard Way. Meer radio.

0: beter dan het was.
1: Bente, hoogtevrees.
2: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
1: Goed dat je erbij bent. Meer Radio Haarlem, meer op zondagmiddag. En zo dadelijk een dame die het woord bitch... Bitch, ja, het is geen netjes woord. Dat wil ze nieuw leven inblazen. En ja, hoe dat dan precies zit, dat vertel ik je na Chicago. You're the inspiration.

0: Lizzo, About Damn Time. Meer Radio Haarlemmermeer. En het was About Damn Time, maar Lizzo komt terug met een nieuw album volgende maand. En die heeft de naam Bitch gekregen. Het is niet een heel netjes woord, hè? Maar zij zegt, het is een label dat ooit werd gebruikt om vrouwen te kleineren. Maar ik maak daar een uiting van. Zelfvertrouwen en onbevangen zelfliefde van. Ja, dat is ook een manier om het uit te leggen. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi. Het is een soort vrijbrief om het woord vaker te gebruiken. En dan, mocht je iemand dan toch op de tenen trappen, gebruik dan gewoon de uitleg van Lizzo. Nergens last van. Lizzo is op Meer Radio Haarlemmermeer met zo dadelijk Bella K voor je.
1: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het zit vol leven en groeit door barsten van iets koud, hard en uitdagend. Waar dit op slaat, vertel ik je zometeen op Meer Radio Haarlemmermeer. Eerst af van dit stigma. Boys don't cry, het mag wel!

direct op Meer Radio, Haarlemmermeer en My Blood. Al maanden was aan het hinten met foto's vanuit de studio die ze postte op social media. Dat ze bezig was met nieuwe muziek. En het is ook zo, want over een maandje of drie, 2,5 maand ongeveer, komt het nieuwe album van Ariana Grande uit. En dat omschrijft ze als, volgt. Het is een album dat vol leven zit en groeit door de barsten van iets dat koud, hard en uitdagend is. Ik weet niet wat voor pilletjes hij heeft genomen, maar dit zegt me echt helemaal niets.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondence Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Mountains.
1: Mountains. Mountains. Waren de niks in de Dutch Mountains.
2: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
1: Goeiedag, welkom bij de 33e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Henny Beijer praat met Ans Roding en Hilda Vossen over het Eco-festival dat straks vanaf 1 uur in de Heijmanshof in Hoofddorp wordt gehouden. Na 12:30 het weerbericht van Rodon Pelder en een gesprek van Henny Beijer met Peter de Raaf van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug. Over een tweetal bijzondere lezingen volgende week. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: Achterin volgens hoorde je So Easy to Fall in Love van Olivia Dean en A Matador Garland Jeffries. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: 715 gezinnen in Haarlemmermeer zijn afgelopen jaar met veilig thuis in aanraking gekomen na een melding van huiselijk geweld. Dat is het hoogste aantal sinds 2018. In 2024 kregen 600 huishoudens in Haarlemmermeer te maken met veilig thuis na een melding van bijvoorbeeld de politie over kindermishandeling, kinderen die hun ouders mishandelen, mishandeling van 65-plussers of geweld richting een partner of ex-partner. In de meeste gevallen was er sprake van kindermishandeling. Dat er vorig jaar in Haarlemmermeer meer huiselijk geweldzaken speelden, komt onder meer door een stijging van het aantal huishoudens waar sprake is van partnergeweld of ex-partnergeweld. Vorig jaar waren dat er 290 tegen 230 in 2024. De gemeente en woningcorporatie IJmeren hebben een intentieovereenkomst getekend voor vernieuwing van de Oranjebuurt in Hoofddorp, waarbij veel woningen toe zijn aan vervanging. IJmeren is de eigenaar van 76 sociale huurwoningen in de buurt en wil deze slopen en vervangen door nieuwbouw. In totaal moeten er ongeveer 157 woningen terugkomen, zowel appartementen als eensgezinswoningen. Daarmee groeit niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar ook het aantal huizen in de wijk aanzienlijk. De huidige bewoners krijgen voorrang bij het vinden van een andere woning. Als zij dat willen, kunnen zij na de nieuwbouw terugkeren naar de Oranjebuurt. Het bouwproject Mercator in het centrum van Nieuw-Vennep stuit op veel weerstand. Bij de rechtbank in Haarlem afgelopen dinsdag maakten omwonenden, supermarkten en een vastgoedpartij bezwaar tegen de plannen voor winkels, een parkeergarage en 81 appartementen. Grootste zorg is het mogelijke tekort aan parkeerplaatsen. Tegenstanders vrezen extra druk, terwijl de gemeente stelt dat er voldoende plekken komen. Ook is er kritiek op aangepaste parkeernormen en wijzigingen in het plan. Supermarkten vrezen omzetverlies en wijzen op concurrentie. De gemeente benadrukt dat het project binnen de regels past. De rechter doet naar verwachting deze zomer uitspraak. De verbouwing van de Bolstoren op het Bolspark in Nieuw-Vennep kan worden hervat. De gemeente Haarlemmermeer heeft een omgevingsvergunning verleend, waarna de eerder stilgelegde werkzaamheden weer mogen doorgaan. Het voormalige kantoor wordt omgebouwd tot een wooncomplex met 104 appartementen, meer dan de eerder geplande 98. De ontwikkelaar wil hiermee bijdragen aan de grote vraag naar woningen, vooral voor starters. De bouw lag tijdelijk stil omdat er nog geen vergunning was verleend. Na ingrijpen van de omgevingsdienst en een juridische procedure is er nu groen licht om verder te bouwen. Op de binnenweg in Hoofddorp komen 400 tot 450 nieuwe woningen op de locatie die volgens 50PLUS Haarlemmermeer bij uitstek geschikt is voor ouderen. Hoewel deze doelgroep in de plannen wordt genoemd, ontbreekt het volgens de partij aan concrete uitwerking, zoals aantallen, geschikte woningen of garanties dat deze beschikbaar blijven voor ouderen. 50PLUS heeft daarom vragen gesteld aan het college. De partij wil duidelijkheid over rollatorgeschikte woningen, geclusterde woonvormen en hoe deze aansluiten bij het gemeentelijk beleid voor wonen en zorg. De locatie biedt een belangrijke kans om in te spelen op de groeiende behoefte aan passende ouderenhuisvesting.

0: 24 hours, sommieux. Vanmiddag vanaf 1 uur is de Heijmanshof in Hoofddorp open voor het Ecofestival. Het uitgebreide programma is aangekondigd met de uitnodiging van Ga mee op ontdekkingsreis door de natuur. Verslaggever Henny Beijer belde met Ans Roding, voorzitter van het bestuur van de Heijmanshof, en Hilde Vossen, die vanmiddag de leiding heeft over de organisatie.
1: Het Ecomeerfestival is 3 jaar geleden ontstaan vanuit ideeën van de Heijmanshof, het Centrum voor Duurzaamheid, toen nog NMCX, en de Heijmanshof. Die bedachten van, nou, we moeten eigenlijk die groene organisaties en de natuur veel meer hoger op de agenda krijgen in Haarlemmermeer. Want dat kan nog wel een impuls gebruiken.
2: Nou ja, nu is de Heijmanshof de gastheer ervan, zeg maar. Dat genereert ook veel bezoek, maar u heeft toch al veel bezoek?
1: Ja, natuurlijk, maar het kan altijd meer. En de ontwikkeling met dat Ecomeerfestival is ook... het eerste jaar hebben we dat op de Olmenhorst gedaan. Het is de bedoeling dat het gaat roleren door Haarlemmermeer. Vorig jaar is het op de kinderboerderij geweest hier in Hoofddorp. En nu in de Heijmanshof. En ja, we gaan wel hopelijk voor de 500 plus bezoekers, hoor.
2: Ja. Hoe ligt de tuin erbij?
1: Fantastisch. Echt waar. Vandaag is weer zijn we vanmorgen vroeg begonnen met de voorbereidingen. En als je door de tuin loopt, het is gewoon één kleurrijk festijn op dit moment.
2: Ja, dus het is de moeite waard om straks te gaan. Als deze uitzending is afgelopen, iedereen richting de Heijmanshof. Waar vinden mensen de Heijmanshof die het zouden kunnen weten? Ik bedoel, dat kan haast niet, maar toch.
1: Het is aan de Wiegebruinlaan, nummer 1. Daar is de hoofdingang. En alvast het verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk op de fiets te komen of lopend. Want anders dan hebben we misschien niet genoeg plek voor iedereen.
2: Dat past ook wel heel erg bij een ecofestival, toch?
1: Op de zeker, ja, of zeker. Ja.
2: Wat gaat het ongeveer zijn? Een ontdekkingsreis door de natuur staat hier in uw bericht.
3: Dat klopt. Het gaat om ontdekken en je laten verwonderen. Dus ontdekken wat er allemaal te leren is over de natuur. Dus we hebben allerlei wist u dat weetjes bij elke kraam staan. We hebben natuurorganisaties die iets vertellen over hoe kan je je tuin klimaatadaptief maken. Er staat de vogelwerkgroep met allemaal informatie over vogels en hoe kun je vogels in je tuin betrekken. Onze imker is natuurlijk aanwezig, die gaat wat uitleggen over bijen en nog wat leuke dingen voor kinderen doen met was. Kijk, het programma is zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dus het informatieve deel is misschien wat meer voor de volwassenen. Maar we hebben ook een speurtocht voor kinderen. Ze kunnen meedoen aan een pesto, maken workshop. We gaan dan een wandeling doen door de tuin en laten we zien wat is allemaal eetbaar. Sommige dingen zijn ook geneeskrachtig. Er is iemand die ecologische kleding verkoopt, dus van gemaakt van hennep. Maar die ook mensen kan leren... als je een kapot kledingstuk hebt, hoe kun je dat het beste repareren, waardoor het ook weer duurzaam is?
2: Ik zag ook een workshop voor essentiële oliën.
3: Dat klopt. Dat is een bedrijf dat heet Skaya. Die vertelt wat essentiële oliën zeg maar allemaal kunnen betekenen voor jou en je lichaam. We hebben ook een kruidenvrouw. Die geeft korte consulten en daar kun je ook kruidenmiddeltjes kopen. Zoals salven, tincturen en zij zelf geeft dan een aurospray mee na zo'n consult. Waarmee eigenlijk de onderliggende klacht van je helder wordt. En die aurospray helpt je dan om jezelf sterker te maken, waardoor die klacht ook gaat verdwijnen. Ja, ja. We hebben ook nog een speurtocht en de uitkomst daarvan is, ben je een betonbaron of ben je een klimaatkoning? Die is ook typisch voor kinderen. En we hebben natuurlijk onze speelplaats, onze natuurspeelplaats. Die is het hele jaar, maar die is nu ook natuurlijk open. Je kunt ook plantjes kopen. We hebben een kruidenazijn die je kunt kopen. Biologische plantjes in turfvrije potgrond. Je kunt biologische groenten kopen. Wat hebben we nog meer?
2: Te veel om op te noemen.
3: Een hele leuke. We hebben een plantendokter. Als je een... zieke plant hebt, dan kan de plantendokter, dan hoopt u geweest, kan die helpen om te zeggen van waar komt die ziekte vandaan en kun je hem bestrijden of hoef je hem juist niet te bestrijden. Dus die hebben we ook nog in de aanbieding.
2: Maar dan moeten de mensen de patiënt toch wel meenemen, neem ik aan.
3: Ja, of een hele goede foto.
2: Dat kan ook. De dokter kan het ook vanaf foto's.
3: Denk het, ja. Beter is het plantje bij te nemen. Een blaadje waar je iets ziet. En nog een ander leuk dingetje. We hebben hier ook een organisatie die gaat met kinderen naar insecten zoeken.
2: Ja, insecten. Van levensbelang, hè, in de natuur.
3: Zeker. Zonder insecten hebben wij geen eten straks meer.
2: Precies. Mevrouw Reuling, hoeveel vrijwilligers zijn er nu op de been? Want het kost wel wat organisatie, neem ik aan.
3: Nou, wij zijn zelf van de Hemelshof met een team van man of 15, 20. En dan natuurlijk er zijn dus 17 organisaties die aanwezig zijn vanmiddag. En die zijn ook nog weer met z'n tweeën. Dus tel maar op. Er is een flinke ploeg beschikbaar om al die bezoekers gewoon een hele leuke en nuttige middag te geven.
2: Ja, nog twee dingen. Om 1 uur open, tot hoe laat duurt het?
3: Het is tot 5 uur. Het is gratis met uitzondering van een paar workshops. Daar moet dan wel een kleine bijdrage voor betaald worden. Maar deelnemen aan alle andere dingen, dat is gratis. En er is ook een foodtruck. Maar dat is niet gratis natuurlijk. Maar dat zijn allemaal lekkere vegan hapjes ook te krijgen. Dus, maar de meeste activiteiten zijn gratis en de toegang is sowieso gratis. Dus je zei aan het begin al van de tuin is op zijn mooist, maar met al die organisaties nog erbij is het echt gewoon heb je een topmiddag, denk ik, als je komt.

0: Dat was Brooke Fraser met Something in the Water. Hier is het Meer Nieuwsoverzicht met in de studio Carolien Geven.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug. En Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: Do You Really Wanna Hurt Me? Culture Club.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend keert het rustige en mooie voorjaarsweer weer terug. Het wordt erbij wel beduidend koeler en komen we rond het midden van de volgende week niet hoger uit dan zo'n 13 tot 15 graden. Ook tijdens de nachten kan het dan weer flink afkoelen tot een graad of 5.

0: Achtereenvolgens hoorde je Human Nature van Michael Jackson en vervolgens Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen. Volgende week organiseert Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug een tweetal bijzondere lezingen. Eén over vrouwen als geheimagenten en één gewijd aan de meivliegers. Henny Beyer sprak Peter de Raaf van het museum over beide programma's in de eerste dagen van de maand mei.
1: We hebben met Crash altijd in de meimaand een hele drukke maand. Het staat vol met herdenkingen. Dat is ook eigenlijk onze maand, zou je kunnen zeggen. En 8 mei beginnen wij met een lezing in de avonduren door een Engelse dame die een boek geschreven heeft over de vrouwen die bij de Special Operations Executives zaten, de SOE's. En dat waren geheimagenten die in het vasteland van Europa allerlei sabotage en netwerken aan het opbouwen waren en verzet pleegden tegen de Duitsers. Zeer moedige vrouwen heeft ze een boek over geschreven. En komt dat in ons museum ook vertellen wat die vrouwen allemaal gedaan hebben en tegen welke risico's ze daarbij hebben gelopen. En net het boek ook mee. En als de lezing duurt een uur, die is trouwens wel in het Engels. Sinds een Engelstalige dame. En na de hand verkoopt ze die boeken ook bij ons in het museum. En zal ze ongetwijfeld signeren als dat gewenst is. Maar het is een bijzonder thema. Want SOE-agenten werden gedropt vanuit Engeland, vanuit Thamesford Airfield. Dat ligt net onder Cambridge. Dat was een geheime vliegveld. Het staat bekend als Churchill's Most Secret Airfield. En het is zeer de moeite waard om te horen wat met name ook vrouwen hebben gedaan om het verzet vorm en inhoud te geven. En met name ook welke risico's ze daarbij gelopen hebben. Kortom, het is een prachtig.
2: In Nederland hebben we wel veel aandacht voor vrouwen in het verzet, zeker de laatste jaren. Maar uiteindelijk belicht zij dat heel specifiek in haar boek, hè?
1: Ja, dat klopt. En het zijn met name die wat ze gewoon in de volksmond zouden noemen geheime agentes. Die dus vanuit een vliegtuig werden gedropt, dus met een parachute landen of met een boot, maar meestal met een parachute, gevlogen vanaf Thamesford uit Engeland. En als ze dan geland waren, dan ook in de lokale netwerken hun eigen netwerk aan het opbouwen waren tegen alle risico's die daarbij gepaard gaan. Maar dat was met name op die manier bedoeld.
2: Ja, dat is wel typisch iets voor deze meimaand, hè?
1: Ja, dat is zeker. Nee, van die beroemde dames die dat ook gedaan hebben, was onze eigen Jos Gemmeke. Die bij ons qua spullen staan ook bij ons in het museum. Ook die maakt daar onderdeel van uit. Dus het zal ze ongetwijfeld nog wel even op terugkomen, denk ik. Maar het is zeer de moeite waard. En als ik zo vrij mag zijn, eind van dit jaar openen wij ook nog een aparte tentoonstelling. En die heet Vrouwen in het Verzet. En dat gaat het over de regionale verzetsvrouwen. Dus het thema staat ook wel in dit teken het komend jaar voor ons museum.
2: Ja, precies, om naar uit te kijken. We gaan straks nog even de specificaties goed op een rij zetten, zodat luisteraars ook weten wat, wanneer en onder welke voorwaarden. Is nog even 2 dagen later, 10 mei alweer, meivliegersdag.
1: Ja. Wij hebben een kleine traditie ontwikkeld. Want meivliegersdag, wil ik zeggen, dat is de 10e mei. En 10 mei 1940, vroeg in de morgen, werd Nederland overvallen door de Duitsers in de Operation Fall Gelb, zoals ze dat zelf noemden. Waarbij in ieder geval de westelijke vliegvelden werden aangevallen en in het oosten van het land allerlei tankdivisies binnentrokken. En de meivliegers, dat is op onze specifiek aandachtgebied, dat zijn de vliegers van de luchtvaartafdeling toentertijd, die vanuit vliegvelden uit West-Nederland zijn opgestegen om de Duitsers te bevechten. Als je nou weet dat Nederland op dat moment 125 gevechtsklare vliegtuigen had, dat wil zeggen bruikbaar en inzetbaar, en de Duitsers binnenkwamen vliegen met ruim 900 vliegtuigen, dan is het een buitengewoon moedige daad, omdat deze vele Duitse kisten te bevestigen met overigens groot succes. Want in die 4 dagen dat de oorlog duurde, hebben de meivliegers, de vliegers die dus daadwerkelijk vlogen in vliegtuigen en vechten tegen de Luftwaffe, maar ook de grondartillerie, samen hebben ze meer dan 350 Duitse vliegtuigen weten te vernietigen in 4 dagen tijd.
2: Er was niet zo heel veel aandacht voor in het verhaal van Nederland in de oorlog, hè?
1: Klopt. En dat is ook waar we ook een beetje accent op proberen te leggen. Want dat is een prestatie, om het maar zo te noemen. Wat geen enkel andere geallieerde heeft nagedaan in de rest van de oorlog. Maar 350 vliegtuigen in 4 dagen tijd, dat is ongeveer 4 per uur. En dan continu, hè. Dus dat is wel een enorm aantal. En dus die meivliegers verdienen ook wat ons gaat ook aan de aandacht. We hebben in ons museum 2 grote activiteiten dan. We hebben een prachtige lezing, die wordt gehouden door Rick Franke. Over de meivliegers en over de meidagen met name. Dus wat heeft er zich allemaal afgespeeld in Nederland. Uh-huh. En daarnaast hebben wij een specifieke rondleiding in elkaar gezet. En dat gaat om het feit dat wij in ons museum bijna alle vliegtuigen, weliswaar in wrakvorm, alle vliegtuigen die gevlogen hebben in de meidagen tegen de Duitsers, met name de Fokkervliegtuigen, hebben wij in huis.
2: Daar worden we echt zwaar mee, hè?
1: Ja, precies. Hè? Dus daar hebben dan ook de DN-20, de G1, de T5-bommenwerper, de C10. Nou, ons C5 ontbreekt nog, maar daar zijn we nog aan mee bezig. Maar het is zeer de moeite waard om die vliegtuigen ook even in je hand erop te leggen, bij wijze van spreken. Om te zien dat die machines hebben daadwerkelijk in die meidagen boven Nederland gevlogen om de Duitsers te bevechten. Dus dat is een unieke collectie. Geen enkel ander museum in Nederland heeft dat. En wij wel, daar zijn we best een beetje trots op.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook nog een filmvertoning van de film Onze Vliegers, hè?
1: Ja, Onze Meivliegers heet dat, van Henk Vos. Dat is een documentaire die ook al eens op tv is uitgevonden. En wij hebben daar toen de tijd op onze manier een klein beetje aan kunnen bijdragen. En we hebben afspraken gemaakt dat die film, die documentaire van pak een beetje half uur, volgens mij of 3 kwartier, in ons museum wordt getoond in ons kenniscentrum op een groot scherm. Waarbij je gewoon alle meivliegers die toen de tijd nog leefden, zijn geïnterviewd en op de voetsporen zijn gevolgd wat zij zowel in de meidagen hebben gedaan en later bij de Royal Air Force. Het is wel misschien wel leuk te vertellen dat in 2010 wij de toenmalige nog levende meivliegers in ons museum hebben ontvangen. En daar waren we eigenlijk ook buitengewoon trots op. En die gedenken wij dan ook op onze eigen manier op deze dagen.
2: Ja. We gaan even de dingen op een rij zetten, want er zitten nog wat dagen tussen. Er zit nog wel een uitzending tussen zelfs van Meer Magazine. Maar toch, je moet je aanmelden. En daarom doen we nu vast de aandacht besteden en de oproep doen. Even 8 mei, de lezing over vrouwen als geheim agenten.
1: Tijdstip? Ja. Nee, 7 uur 's avonds. Uh-huh. In het museum bij ons, Bekwest Luchtoorlog en Verzetsmuseum. Tegen de rook van Rijzenhout aan, maar dat weet, mensen weten dat ongetwijfeld hebben. Maar kijk even op onze website, daar staat altijd allerlaatste informatie. Mag ik de website even noemen? Is dat toegestaan?
2: Zeker. Zeker.
1: Dat is www.cres40-45.nl. En daar vind je in de agenda, en daar staat altijd de laatste informatie in vermeld. Het is voor dit soort activiteiten wel verstandig dat de mensen zich even van tevoren aanmelden. Zodat wij ook kunnen rekening houden hoe plat het ook klinkt, maar met koffie en met koek en dat soort dingen. Want ja, het zou een beetje sneu zijn als we de mensen niet konden bedienen. Dus dat is wel fijn als dat gebeurt. Dat geldt ook voor, dan zou ik gelijk maar doorgaan naar de 10e mei. Ja. Voor de lezing, de 11:30, als ik het even mijn hoofd goed zet. Dat is ook even aanmelden via de website. En het staat onder het kopje van plan uw bezoek. Dan kun je ze ook heel makkelijk even aangeven dat je komt. Het is wel verstandig om te doen, want dit soort lezingen, zeker in deze tijd, weten wij uit ervaring dat het veel mensen trekt. En daar zijn we hartstikke blij mee, want tussen neus en lippen door mag ik misschien wel vertellen dat we sinds 26 maart ook een officieel geregistreerd museum zijn geworden.
2: Ja, dus dat hebben we ook gemeld aan de luisteraar.
1: Ja, precies. Daar zijn we lekker trots op na zoveel jaar. Dus dat is zeer de moeite waard en we zijn een keer trek. Dus kom vooral, maar meld je even aan. Dat zou heel fijn zijn.
2: Ja, nog één keer de website dan, Peter.
1: Ja, www.cres40-45.nl.

You're the Root van Magic. Tot zover de 33e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. En eindredactie Ton van Dralen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma, keep on loving you, REO Speedwagon. Een hele fijne avond.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zegen bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ook vandaag weer een stelletje ex-nummers 1 van over de hele wereld. En die begon meteen maar in ver, ver, ver weg is dan. En dan ook nog eens ver, ver, ver terug in de tijd. Met ingang van 3 mei 1968 in Nieuw-Zeeland. Dave D, Dozy, Beak, E, Mick en Titch. En ik draai er lekker veel hoor. Ex-nummers 1, ook van 4 weken. Maar ook van wat korter en langer. Waar en van wie? Binnen een uur weet je het. Als je erbij blijft natuurlijk, doe maar. Nee, die komt dan weer niet. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar een stuk van de muziekgeschiedenis van deze keer 3 mei. Met onder meer Walker Brothers, toch niet uitgewandeld. Dalida maakt eind aan haar leven. En Katharina wint Songfestival. Voor de ex-troetelschijf later in het programma naar 3 mei 1977. Garcia uit Spanje. En ik maak weer gretig gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dank je, Ton, voor het spieken. En ja, de verjaarskalender. Er zijn een paar leuke hoor, internationaal en nationaal. En ik begin op eigen bodem met Arno Kolenbrander. Die in 1995 de Soundmix Show won met het nummer Why God Why uit de musical Miss Saigon. En daarmee stond hij 10 weken lang in de Nederlandse top 40. Arno is de jongste van de verjaarskalender en wordt vandaag 53.

0: bij de 53ste verjaardag van Arno Codenbrander. Why God, why? We kennen Tony Orlando en Dawn in ons land van Tie a Yellow Ribbon en Knock Three Times. Maar weer niet van He Don't Love You Like I Do. En dat stond in Amerika nou weer wel in de hitparade. Aan de top zelfs.
1: Nummer 1.
0: Op 3 mei 1975 in de Billboard en Cashbox.

Drie weken nummer 1 in de Verenigde Staten 1975. Vanaf de datum van vandaag. He Don't Love You Like I Do. Tony Orlando en Dawn. Op 3 mei 1967 gaan de Walker Brothers uit elkaar. Scott Engel, Gary Leeds en John Mouse hebben in 2 jaar tijd grote hits gescoord met Make It Easy On Yourself, My Ship Is Coming In en natuurlijk The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En medio jaren 70 komt de trio tijdelijk nog weer bij elkaar. Ze hadden nog 1 keer de hit parade met No Regrets. I know you

0: Op 6 maart 1987 vertrok de Ro-Ro Ferry Herald of Free Enterprise in de haven van Zeebrugge richting Dover, maar kapseisde vlak daarna. En 193 mensen kwamen om het leven. De Britse krant The Sun had voor deze reis goedkope tickets verkocht aan zijn lezers en richtte voor de overlevenden en nabestaanden The Sun's Zeebrugge Disaster Fund op. En om geld in te zamelen voor dit fonds organiseerde The Sun het liefdadigheidsproject Ferry Aid. Destijds bekende producers trio Stock, Aitken en Waterman werd aangesteld om Let It Be opnieuw op te nemen. En hoewel niet alle gevraagde personen aan het project van The Sun wilden meewerken, heeft toch een groot gezelschap van Britse artiesten onder wie Boy George, Kate Bush en Mark Knopfler meegezongen of gespeeld in het nummer. En ook componist Paul McCartney zong mee op de single. Met wereldwijd succes, ook in Zwitserland vanaf de datum van vandaag in 1987. 4 weken voor Ferry Aid. Later in het programma nog eentje van 5 en 1 van 7 weken. Eerst hiep hiep hoera.
1: Hiep hiep hiep hoera.
0: Voor Mary Hopkin.

je een beetje een dirty mind hebt, dan zou je daar wat meer achter kunnen zoeken. Knock, knock, who's there? Vandaag is 75 geworden. Mary Hopkin. En een zangeres die het minder goed is vergaan is Dalida. Terug in de geschiedenis. Op 3 mei 1987 wordt zij dood aangetroffen in haar woning in Parijs. Gestorven aan een overdosis slaapmiddelen. Dalida heeft meerdere malen geprobeerd een einde aan haar leven te maken. In een hotel in Parijs werd ze in 1967 bewusteloos in haar bed gevonden. Ze had een overdosis slaaptabletten geslikt. En ze kwam tot deze wanhoopsdaad omdat haar vriend Luigi Tenco zichzelf van het leven had beroofd. Omdat hij eerder dat jaar met zijn liedje Goodbye Love op het Sanremo Festival geen succes heeft gehad. Dalida laat op 3 mei 87 een briefje achter waaruit blijkt dat ze het ondraaglijk vindt dat ze haar roem en succes met niemand, dus ook niet meer met Luigi, kan delen. Dalida is 54 jaar geworden. Haar grootste hit had ze in 1974 met Gigi L'Amoroso. 2 jaar later met J'attendrai.

0: bij de sterfdag 3 mei 87 van Dalida. En het programma hangt van de contrasten aan elkaar vandaag. Nu weer heel wat anders.
1: Nummer 1.
0: We gaan naar het verre Australië. 1982, Joan Jett and the Blackheads. 5 weken lang nummer 1.

0: 5 weken lang nummer 1 in Australië. Later nog 2 jaren, de totalschijf, de langst genoteerde op nummer 1. Maar eerst...
1: Edward Niesing presenteert het Eurovisie Songfestival in het verleden.
0: Ja, volgende week dinsdag begint het weer, het Songfestival, de 70ste editie. Ik neem je nu even mee terug in de tijd. De Britse groep Katrina and the Waves wordt op 3 mei 77 in Dublin in Ierland de winnaar van het Songfestival met Love, Shine and Light. Voor Nederland doet Mrs. Einstein mee. De dames krijgen slechts 5 punten voor hun inzending. Niemand heeft nog tijd. Nee, dan deden Katrina and the Waves het een stuk beter. Love.

0: De jocks van Hilversum 3 liepen vaak niet altijd achter de commercie aan, maar kozen soms voor bijzondere toetelschijf. Zoals vandaag 49 jaar geleden van de groep Garcia. Libertad sin Ira ging over het herstel van de vrijheid na de dood van dictator Franco, maar wel met een oproep om die periode vreedzaam en verzoenend te laten verlopen. Voor veel Spanjaarden is dit nog steeds het symbool van de democratie en vrijheid en is het nog vaak te horen tijdens betogingen. Een beetje politiek dus bij de troedelschrijf van 3 mei 1977, Garcia.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hoera!
0: Nou, deze meneer is wel een felicitatie waard hoor, wat een carrière. In 1953 bracht Francis Catellucci zijn eerste single uit. Samen met onder andere Tommy DeVito ging hij later verder als The Four Lovers. In 1961, toen Bob Gaudio zich bij de groep voegde, werd de naam veranderd in The Four Seasons. En dat was het begin van een serie van 48 Amerikaanse hits, zoals Sherry, Big Girls Don't Cry and Walk Like a Man. Later gevolgd door Who Loves You, December 1963 en Silver Star. Maar Francis Catellucci had ook een aantal solo-hits, zoals My Eyes Adored You en natuurlijk het thema van de film Grease. Dames en heren, meneer Catellucci gaat door het muzikale leven als Frankie Valli en hij wordt vandaag 89.

0: De kras, de knar van de verjaarskalender van deze 3 mei. Bij de 89ste verjaardag van Four Seasons zanger Frankie Valli. En daar is hij dan, de langst genoteerde...
1: Nummer 1.
0: Ik ga daarvoor naar Zwitserland. 1992, met ingang van de dag van vandaag daar 7 weken op de eerste plaats. Mr. Big.

Ja, dat hoorde er nog bij. 7 weken lang met ingang van de datum van vandaag. In Zwitserland in 1992. Mr. Big, een big hit voor To Be With You. Nou, en dan heb ik nog één historisch berichtje. Michael Bolton beweert op 3 mei 1994... dat er sprake is van een enigszins racistische werkwijze bij het vaststellen van het vonnis door een jury in Los Angeles. Die heeft bepaald dat Michael Bolton zijn hit Love Is A Wonderful Thing heeft gekopieerd van een song van de Isley Brothers. Nou, zoek het maar uit.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
3: Splinternieuw.
4: Hey, hey.
3: Met Jeroen Griekspoor.
4: Hey, hey, hey.

0: lekkere collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel, aanbeland bij vers geperste muziek en vitamintjes. Oftewel splinternieuw op Meer Radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat waar alle jongens en meisjes direct van gaan houden. Zoiets. De splintertip voor de komende week is van de Filipijns-Australische muzikant die we al vaker tegenkwamen in dit fijne radioprogramma, Grant Perez. Hij maakte fijne, licht elektronische met soul gemengde muziek. Te horen als je zijn nieuwe track draait. Boy, that's loving you.
1: Dit is de splintertip van deze week.

Op 5 juni moet hij verschijnen. De langspeler Dinner Party van Niall Horan. Hij had, zo te horen, nog niet genoeg gegeten. A little more time. Maar het ging niet over eten. Wel over het gezelschap aan tafel. En dat ging dan over de dame die uiteindelijk zijn vriendin werd. Zodoende. Straks iets met deuren. Ja. Maar eerst naar de betoverende stem van de in Amsterdam geboren singer-songwriter Céline Cairo. Ze bouwde in stilte aan haar muziekcarrière, die de laatste tijd meer aan de oppervlakte komt met nummers die ontroeren en verstillen. Zo ook deze, de titeltrack van haar nieuwe album Swallows.

Ook op vinyl verkrijgbaar is het nieuwe album The Great Divide van Noah Kahan. Behalve dat het ook vergezeld gaat met een Netflix-docu, Out of Body, is het lichte, maar tegelijk krachtige muziek en een prettige stem. Dat was te horen bij dit Doors. En weer open. En weer dicht. Praktisch met Rio op meer radio. Natuurlijk het nieuws. Daarvoor opmerkelijk geluid van het nieuwe album van Fellow Mortals. Stella's Birthday. En daarvan hoor je Dancing Days. Maar eerst meer verjaardagsnieuws. In de vorm van de nieuwe van Mula Jones. Met een triller in haar stem zingt ze over birthday make-up.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur Splinterview. Tot af met de band voor wie het leven 10 jaar geleden voorgoed veranderde. Het familiale viertal werd ontdekt door Jay-Z en kreeg prompt een mooi platencontract onder de neus geschoven met de boodschap: doe lekker je ding. Nou, zo moet het gaan, hè? Ik heb het over Infinity Song, dat intussen bijna aan album 3 toe is. Het verschijnt 12 juni. En voorproef is dit One Foot Out. Oh, dat is dat je s'nachts met 1 voet buiten de dekens ligt. Of je dekbed. Ik wel tenminste. Waar gaat dit over? Ja. Verder met de titeltrack van de debuut-EP van Alicia Biro. En deze pop-jazz zangeres brengt lekker relaxte nummers. Waaronder dit gezellige Running From Nothing.

In aanloop naar haar nieuwe album Love Land keert Suki Waterhouse terug met haar nieuwe single Tiny Raisin. Een nummer dat zich verzet tegen de gepolijste mythe van de perfecte romantiek. En kiest voor iets veel realistischer, zou je kunnen zeggen. Liefde als tegenstrijdigheid, als impuls, als een cyclus van breuk en herstel die op de een of andere manier nooit helemaal voor goed eindigt. Denk er rustig over na. Ja, dan naar de dame die onafhankelijkheid hoog in het vaandeltje heeft staan. Kels. In 2023 deed ze een tour met 52 shows door de VS zonder management of platenlabel. En haar fanbase vervijfvoudigde tijdens deze 8 maanden durende tournee. En ze betaalde ook de tourkosten. Slim geregeld. Belangrijker, haar mix van pop, soul, jazz en een heldere stem is te horen bij haar nieuwe single Daddy's Not The One.

Zingdus speelt al meer dan 10 jaar basgitaar in de succesvolle indie rockband Sunflower Bean. Hij loopt als model over de catwalk, maar ze trekt nu haar strot open en daar komt een mooi geluid uit. En dat staat op haar debuutalbum Julia van Julia Cummings. Dan een onvervals stukje neo-soul, dan wel R&B van Jordan Rakei. Het is afkomstig van de EP Between Us. En dat gaat kennelijk goed, want het heet It Never Ends.

Het eerste uur splinternieuws zit er bijna op. Zometeen nieuws. Maar eerst Ola voor Arnalds. Die we vooral kennen van modern klassiek werk. Maar samen ging met een Laureen. Waarmee hij het duo Stages vormt. Ze maakten vorig jaar al dit In the Sound of Breathing. Maar zoals het wel vaker gaat. Pardon. Wordt zo'n plaat gewoon een tweede keer de wereld in geslingerd. En dit keer in een zogenaamde Echoes Edition. Hoe dan ook. Erop staat dit In the Sound of Breathing. Elektronische lounge. In de George Fitzgerald remix. Dankjewel, George.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
5: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey, hey.

Ja, kijk, als ze zo gaan zingen, dan weet je dat het einde eraan zit te komen. Van de nieuwe langspeler van Jessie Ware was dat Super Bloom. 8 jaar geleden besloot ze over te stappen van een dromerige en zachte sound naar haar hedendaagse disco. Naar hedendaagse disco, ja. Voeg daar een vleugje funk aan toe en je krijgt dit. Automatic. Het tweede uur van Splinternieuw op Meer Radio. Met zoals gebruikelijk nu de splinterrip van de afgelopen week. En dat zijn versgeperste muziekvitamintjes van het Amsterdamse Soul Supreme. Als eerbetoon aan een overleden vriend werd deze track opnieuw uitgebracht. Het is een fijne mix van jazz, samba, bossa nova, filmische elementen, funk en wat al niet. Het leverde dit lekkere Follow Me op.

wat een zootje. Beroemd zijn op TikTok is niet altijd nodig om op te vallen. Dat blijkt uit filmmuziek voor de film Mother Mary, gemaakt door Anne Hathaway. De soundtrack wordt nu verkocht als een Greatest Hits album van diezelfde Mother Mary. Allemaal nieuw geschreven nummers dus, waaronder dit Cut Ties. Straks wel een auto, geen bestuurder. Dat kan tegenwoordig. Maar eerst een formatie die de zaken wel onder controle heeft. Sylvie's Head. Ze kwam onlangs met een nummer waarop we een ratelende drumritme horen. Een paar losse akkoorden op de gitaar en wat gebliep op de synths. En dat allemaal doordrenkt met de gave zangstem van frontman Eric Grain. Te horen als je luistert naar dit Pure Control.

Door een Neil Young beat voortgedreven country rock song. Ja, het vrouwelijke zang van Molly Hamilton en gitaarspel van Robert Earl Thomas. Dat is de track No Driver van Widow Speak. En dat is een voorproefje van het album Roses, dat in juni verschijnt. Straks in Smitrio natuurlijk het nationale en internationale nieuws. En daarvoor de nieuwe single Me and You, waarmee de in Londen woonachtige Nederlandse singer-songwriter, bassist en producer Isha onlangs kwam. Maar eerst het herkenbare stemgeluid van Australiër Dean Lewis. Titeltrack van zijn album is Seconds Before the Sunrise.

0: 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

welkom bij het volgende half uur van Splinterview. We gaan het af met stevig stampwerk van Moona. En het heet Wanna Be Her. Over dat je iemand echt bewondert en in de war raakt. Omdat je je afvraagt of je die persoon wil zijn. Of met die persoon wil samenleven. Of allebei. Ja, dus om het makkelijk te maken, zeg maar. Goed. Dan een baai. In het Engels heet dat bay. Is die idyllische plek waar zeelieden na een lange reis hun anker uitgooien. En hier vinden ze rust, ontmoeten ze anderen en hebben ze plezier. Dat staat hier tenminste. Ja. Dat is precies wat Bobby Wall, Annika en Jentel doen met hun muziek. Dat heet By the Bay.

Panda doet iets wat velen voor hem ook al deden. Maar hij voegt daar een extra snufje eigenheid aan toe. De Amerikaanse artiest met die indrukwekkende valstem bezingt namelijk het allerliefste de liefde. Ja, waarom niet? En daar is hij klaarblijkelijk nog lang niet klaar mee. Want op 5 juni verschijnt Doctrine of Love, zijn nieuwe album. Waarvan dit een voorproefje is. Hang it on the shelf. Nou, drankie. Dan, ja, naar inmiddels wereldster Lana Del Rey. Die samen met anderen die titeltrack maakte voor de James Bond videogame 007. En dat heet First Light.

Met een prominente trompetpartij combineert Steven Sanchez invloed uit old school music, ja, met moderne pop. En met dit nummer spoort hij luisteraars aan om hun prioriteiten te verleggen van materiële bezittingen naar echte relaties. Kijk, now we're talking. Chuck the Money zal verschijnen op Sanchez' aankomende tweede album Love, Love, Love. Doe normaal, Jeroen. Oké, dat 8 mei uitkomt. Dan naar het eerste geluid van Penny Arcade. Op de nieuwe langspeler Double Exposure zijn we iets verder in de jaren 70. Want hij gebruikt nu regelmatig een oude drumcomputer. En Hoor klinkt nog steeds als een Einzelganger, maar minder in zichzelf gekeerd dan op zijn eerste plaat. Het is te horen bij dit Everything's Easy.

Penny Arcade was dat. Ja. Het zit er bijna op. Splinter Nieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er weer. Tussen 8 en 10 door meer radio. En zometeen gaat Tom Verdraaien verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Heel slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En uitsmijter deze keer. Oh, dat zijn er twee. Crystal Merch met Keystar heb ik nog, ja. Eerste nummer dat al 3 jaar op het plankje lag en dan eindelijk het licht of beter het gehoor ziet. Hoort. Nou goed. Hier zijn de Blue Lab Beats met Jamila Woods met Slow Heart. Dag allemaal.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Allen, de groep Abel Adir met Superman Can Move His Legs. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow. We hebben tot 12 uur de mooiste muziek voor je.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, wat te denken van na 10:30, dan hoor je 2 keer Alicia Keys in je radio. En nu Rob de Nijs met een nummer van Cliff Richard. Miss You Nights, maar dan in de Nederlandse vertaling. En na Rob de Nijs hoor je True Love Ways van Cliff Richard. Maar eerst Rob met Nu de Nachten Nog. Goedenavond.

George Michael, eind jaren 80 en Father Figure. We hebben er nog 3 voor je tot 10:30. Extreme with More Than Words uit 1990. I'm Yours van Jason Mraz. En Magic, dat is een van Coldplay. Nu hoor je tot het NOS Journaal.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Van Tranen.

0: Boris Gardner. Het was nummer 1 in Nederland in 1986. I Want to Wake Up With You. En daarna nooit meer iets van hem gehoord.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: If I Ain't Got You and Empire State of Mind. Alicia Keys.

Amerikaanse zanger Joe Dassin emigreerde naar Frankrijk. En sindsdien noemde hij zich Joe Dassin. Na het heel veel grote hits, onder meer deze in 1975. Tot het NOS Journaal van 11 uur. Hoor je Simply Red met It's Only Love. Bobby Darin met If I Were a Carpenter. Voor hem geschreven door Tim Hardin. En de laatste van de drie is With You I'm Born Again van Syreeta Wright en Billy Preston.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jeanne. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: was eigenlijk gitarist. En hij ging op een gegeven moment ook zingen. En toen had hij ineens veel succes, onder meer met dit nummer Love on the Weekend. John Mayer.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug met deze Nice and Slow. We hebben weer hele mooie muziek voor je hoor. Natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En 2 van 1 van Ronan Keating. Dat allemaal na 11:30. Maar nu Remco van der Weert. Je kent hem niet, maar het is een leuk liedje. Dit is Stormbreaker.

Uit een reclame. Ik zie ineens weer een auto rijden. Dat was First Aid Kit uit Scandinavië met My Silver Lining. Een hit en een reclamespot uit 2014 alweer. En tot het nieuws van 11:30 heb ik er nog 3 voor je. Als laatste hoor je de Beatles van het album Revolver uit 1966, Eleanor Rigby. Maar eerst hier What a Wonderful World van Eva Cassidy en Katie Melua.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Suzanne Freek. Ja, daar waren ze weer. Als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, natuurlijk is deze weer speciaal voor jou, hè. En je weet het, ik hou van jou en ik ben na 12 uur weer bij je. Tot zo.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Maar nu de 2 van 1. En dat is er eentje van, nou, het zijn er wel 2 zelfs, van Ronan Keating. Als eerste If Tomorrow Never Comes, uit 2002. En daarna, alweer uit 1999, When You Say Nothing At All. Ronan Keating in de 2 van 1.

Stil even van Shirley Sweres, maar dan in het Italiaans het origineel van Eduardo de Crescenzo, dat heette Ancora. Het is zover Nice and Slow voor vanavond. Ik heb er nog drie voor je. Saving All My Love For You van Whitney Houston, Anne Frank, Benny Nijman en daarna als laatste One Day Like This van Elbow. Wilt rusten, hè?

De grüne Polizei, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Clubs, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.